0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend twee mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd tweede in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Marnik Zampersen met het NOS-journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiliger schoot hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Ouwe Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
4: Gouwe Stad.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leuke Meer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overledige geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die na een reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van Stichting Amber Alert.
1: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
0: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. Een podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
2: Yeah, I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us of course it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better and that's what we'll focus on.
0: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. En de Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Ook morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
8: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
9: Deze week in Muziek Magazine. Hans Sloten met het Stiltecentrum.

Hele goede middag. De vierde van de maand en het is weer 12 uur geweest. Dus tijd voor het stiltecentrum voor die 6, 7 luisteraars die aan de FM-frequentie hangen. En de 4 mensen die het via de podcast beluisteren. Ja, het is niet echt hard hoor, gaat het bij dit soort programma's. Maar ik maak het met liefde omdat er zo ontzettend veel mooie muziek is gemaakt. Deze plaat had net zo goed in mijn jazzprogramma kunnen zitten. In het programma Come Sunday. Hij is hier terecht gekomen. Ja, pianist Shai Maestro heeft een nieuwe plaat gemaakt. En wauw, dat klinkt lekker hoor. The Guest House. En je hoorde het openingsstuk van de plaat. The Time Bender. En Shai Maestro is om de tijd dat u dit programma hoort op tournee in Europa. En jawel, hij doet ook Nederland aan. En als je tijd en ruimte hebt, dan zou ik zeggen, ga er even lekker naartoe. Shai Maestro dus, zijn nieuwe plaat heet The Guest House. En deze, ja, die heb ik echt nog in geen enkel programma gedraaid. Ik loop een beetje achter, maar ik zag hem en ik dacht, we gaan hem toch even draaien. Hier zijn ze, uit Den Haag.

ooit heel lang geleden ergens in Nederland waren er drie totaal wereldvreemde jongetjes. En deze jongetjes verschilden net zo van elkaar als dag en nacht. Maar ondanks hun verschillen

Tja, Nederlands hoop in bange dagen. Dat zou je niet zeggen als je de naam Altun Gün hoort vallen. Maar het is toch daadwerkelijk een Nederlandse band gebaseerd op de Nederlands-Turkische... Turkse psychedelische rock. De band is opgericht in 2016 door Jasper Verhulst. En jawel, internationaal een groot succes. Hartstikke stoer. Ze hebben een nieuwe plaat uitgebracht, getiteld Garip. En je hoort het nummer Neredisin Sen. Altun Gün dus, Neder-Turkse psychedelica. Nou, ik vond het erg lekker klinken. En daarvoor, ja, ook uit Nederland. Beginnetje van platen 2024 alweer. Goldband uit Den Haag. Met het nummer De Band van Karel. En nu in de cd-speler. Een plaat getiteld Memento. Een plaat opgedragen aan auteur Patrick Modiano. Volgespeeld door Dominique Anné, Sébastien Boisseau, Stefan Oliva en Sacha Torop. Teksten zijn van Jean-François Mondo. Luister naar een deel uit die cyclus Memento. En het titeltje wat we gaan beluisteren is Prière à un bombardier Saoul.

Het is toch altijd jammer dat zo'n band als deze, dat die eigenlijk nooit zo beroemd is geworden. Zeker niet in Europa. Ja, ze stonden wel op het Woodstock Festival. Daar kennen we allemaal wel het nummer Going Up the Country van. Maar daarnaast, die bluesplaat van deze groep, die zijn zo verpletterend goed. Nou, dat hoorde je zo even. Dat het zou wat meer gehoord mogen worden. Ik heb het over Kent Heat. En je hoorde een track van hun debuutplaat uit 1967 alweer. The Road Song. En volgens mij is ondertussen heel Kent Heat al aan het hemelen. En spelen ze alweer live op andere plekken. En daarvoor aandacht voor de teksten van Patrick Modiano. En even snel opgezocht. De goede man leeft nog steeds. Geboren op 30 juli 1945. En ja, je zou bijna zeggen, C.S. Notenboom had het ook een beetje verdiend. Maar hij heeft ze echt allemaal gekregen. Hij heeft de Nobelprijs voor de literatuur ontvangen. Hij heeft de Grand Prix de Roman van de Académie Française ontvangen. En hij heeft ook nog eens een keer de Prix Goncourt gewonnen. Ja, het kan dan niet meer missen. Ik heb een paar, één of twee boeken van hem gelezen. En meer dan de moeite waard. Dat is echt niveau boven alles, zeg maar. Je hoorde het lied, dan moet ik even het hoesje erbij pakken. De Prière à une Bombardier Saoul. En je hoorde Dominique Anet, Sébastien Boisseau, Stéphane Oliva en Sacha Torop. Die zongen dus, ja, gebaseerd op het werk van Patrick Modiano, getiteld Memento. Maar het was allemaal op tekst gezet door Jean-François Mondo. Voor alle francofielen, prachtige cd. Dus getiteld Memento. Volgende plaat, vorig jaar uitgebracht. Stan Getz trad in 1977 op in Kopenhagen met Joanne Brekeen op de piano en elektrisch piano. Niels Henning Ørsted Petersen, ja, wat een legende, al jaren niet meer onder ons, op bas en Billy Hart op drums. Dat live concerten die hij toen gaf in Kopenhagen, die zijn op een dubbel LP terechtgekomen. Toevallig heb ik die 2 jaar geleden een keertje te pakken kunnen krijgen. Stom toeval bij de beroemde jazzzaak in Rotterdam, die niet meer bestaat. Maar wat bleek? Vorig jaar verscheen er bij Steeplechase een cd. En ik dacht dat het dus gewoon het live concert was. Nee. Ze hebben, ja, om te repeteren en ook een beetje voor de lol, hebben ze in een studio gewoon een aantal stukken staan inspelen. Nou, die opnamen zijn nooit eerder uitgebracht tot vorig jaar. Unissued Session, Copenhagen 1977. Luister naar Stan Getz, Joan Brekeen, Niels Henning Ørsted Petersen en Billy Hart met Canção do Sal.

En dan wordt het zomaar afgebroken. Erg, hè? Kan gebeuren. Soms gaat een stuk nog een deeltje door. En dat gebeurde dus hier. Ja, uit Noorwegen. En een fenomeen. Hij is wonderlijk genoeg in Europa. Jawel, het is wel een naam. Maar het is nog niet goed genoeg om zeg maar op het Noordzee op de Star Billboard te komen. Maar ik vind het wel een fenomeen. Marius Neset, daar hebben we het over, uit Noorwegen. Is weer eens met een orkest. Meestal zit dat zeg maar het Noorse Metropoolorkest. De studio ingegaan om een nieuwe plaat te maken. Die de titel draagt Time to Live. En het nummer wat je hoorde, Life Can Be Bright. En daarvoor hoorde je een andere hele grote saxofonist. Waar Marius ongetwijfeld door is geïnspireerd. Maar wie niet? Geen aardige man. Maar hij heeft al een prachtige oeuvre achtergelaten. Stan Getz op de tenor saxofoon. Met John Brakeen op de piano. In dit geval zelfs de elektrische piano. Niels Henning Øyster Petersen op de bas. En Billy Hart op drums. Canção do Sal. Opgenomen in 1977 in Kopenhagen. En dat is dan weer Denemarken. En we gaan ook nog een uitstapje maken naar de klassieke muziek. Er is een prachtige cd uitgekomen met violiste Clara Flieder, cellist Christophe Pantillon en de pianist Massimo Giuseppe Bianchi. Ja, dan kan het wel goed gaan, hè. cd is gevuld met muziek van Maurice Ravel. Daarop staan de vioolsonate nummer 2, de viool- en cello-sonate, die hoor je niet zo vaak. En wat ik echt een fantastisch werk vind, dat is het pianotrio in A mineur. Luister naar het eerste deel, Modere, uit dit trio van Maurice Ravel.

Ja, we gaan er langzamerhand weer uit. En dat doen we met een band die in Canada werd opgericht en zich zeer aangetrokken voelde tot de psychedelica. Dan heb ik het over de Plastic Cloud. Maar die band heeft niet langer dan een jaartje bestaan. Van 1967 tot 1968 en toen was het dan weer voorbij. Ze hebben wel een plaat gemaakt. Ja, en als je daar het origineel van vindt, dan betaal je heel veel geld. Dit is dus de Plastic Cloud met Bridge Under the Sky. Daarvoor hoorde je Clara Vlieder, Christophe Pantillon en Massimo Giuseppe Bianchi. Het eerste deel met Modere uit het pianotrio van Maurice Ravel. We gaan er een punt aan draaien voor deze maand. En volgende maand ben ik er weer met een uitzending van het Stiltecentrum. En hierna de Gouden Oude Revival met Tom Bos als de maestro van de uitzending. En ik zou gewoon lekker blijven luisteren. Want er komt nog van alles en nog wat voorbij zeilen. Waaronder om 5 uur. Ja, mijn eigen jazzprogrammetje. Come Sunday. Blijf steken op de FM-frequentie. En anders kunt u de programma's van Gouden Stad altijd weer terugvinden op de podcast. Tot de volgende keer. Tot luisterens. Hoi.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
1: Dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
0: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Hij sluit zijn loopbaan dus af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van zijn pensioen. Zijn AOW stroomt al even binnen, zegt hij.
2: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe. Dat kan net uit.
0: Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

beste luisteraars. Welkom bij het radioprogramma Kerk in Gouda van Omroep Gouwestad. Achter de knoppen Jaap Buis en de presentatie is in handen van Marga van de Ende. Het thema van deze uitzending is De Nacht van Gebed van Open Doors. In de studio is Ingrid Brak, organisator van De Nacht van Gebed in Gouda. En Ingrid gaat ons na het mooie lied van Eline Verlaan, Rots van mijn bestaan, wat vertellen over Open Doors en De Nacht van Gebed.

0: Goedenavond, beste luisteraars. Het thema van deze uitzending is Nacht van Gebed. Welkom in de studio, Ingrid Brak. Kun je je eventjes voorstellen? Want jij gaat wat vertellen van Open Doors.
1: Ja, goedenavond. Ik ben Ingrid Brak. Ik werk als labcoördinator op het UMC Utrecht. En daarnaast ben ik moeder van twee jonge kinderen. Wat veel mensen niet van mij weten is dat ik daarnaast ook ambassadeur ben van Open Doors. En ik vind het super mooi om daar vandaag wat over te vertellen.
0: Ja, en Open Doors, wat is dat voor organisatie, instelling?
1: Open Doors is een internationale organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. In landen waar het christendom verboden is of in sterke mate maatschappelijk niet geaccepteerd wordt. Via Open Doors kun je in contact komen met vervolgde christenen. Dagelijks delen ze gebedspunten, zodat je weet wat er speelt, de dingen ja, die gebeuren. En daarnaast is het ook mogelijk om te reizen met Open Doors en de christenen te bezoeken. En dat hebben we zelf ook 3 keer gedaan. Dat is heel mooi om te doen.
0: Oh, dat is wel bijzonder. En die landen waar ze zo vervolgd worden, die staan wel open voor bezoek ook van Open Doors en...
1: Je reist onder een andere naam, dus ze weten niet dat je via Open Doors komt.
0: Dus dat gaat ook allemaal wel in het geheim eigenlijk.
1: Klopt.
0: Ja. Dat het wel voorzichtig mee zijn.
1: Klopt, ja.
0: Ja. In de nacht van gebed, wat kan ik me daarbij voorstellen?
1: Elk jaar wordt er een nacht van gebed georganiseerd. En dat is door heel Nederland en in België zijn honderden steden en dorpen waar grote of kleine groepjes bij elkaar komen om te bidden. En op sommige plekken is dat tot middernacht. En in andere plekken wordt de hele nacht doorgebeden. Het is 's nachts ook om iets te varen dat je in het geheim iets moet doen. En het kost ook meer moeite als je het... En 's avonds ben je moe. Het is ook om een beetje mee te leven en in te leven hoe het is om als christen vervolgd te worden.
0: Ja, dat kunnen wij ons eigenlijk helemaal niet voorstellen.
1: Klopt, ja.
0: Hoe dat is.
1: Ja.
0: Ja. We gaan nu luisteren naar het lied van Rots van mijn bestaan van Eline Verlaan. Ja, ik doe het zo.

0: Dan is de studio, in de studio is Ellen Brak. Die vertelt wat over Open Doors en de Nacht van Gebed. Ellen, of Ingrid, sorry. Hoe ben je betrokken geraakt bij Open Doors?
1: Ja, dat is alweer 16 jaar geleden. Tijdens een reis naar Israël heb ik mijn vriendin Marjan ontmoet. En zij reisde toen al met Open Doors en vertelde daarover. En dat heeft mij heel erg geïnspireerd. Dat mensen zoveel over hebben voor hun geloof. Ja, dat was, is voor mij een bevestiging. Ik was toen net tot geloof gekomen dat God echt bestaat. En ook ja, gewoon een bemoediging. En daarnaast maakt het mij ook een heel dankbaar mens dat ik in een land mag wonen. Ja, waar je wel elke week naar de kerk kan gaan, een Bijbel kan kopen. Ja, die liggen gewoon in de boekwinkel. Ik ben vanaf toen jaarlijks naar de Open Doorsdag gegaan. Vond ik ook altijd heel inspirerend dat mensen uit landen daar iets vertellen over wat het hun kost om Jezus te volgen. En ik ben zelf ook gaan reizen, want ik vond ja, echt heel mooi wat zij deed. Dus samen met mijn man ben ik in China geweest, in Noord-Korea en Kirgizië. Hele bijzondere ervaringen. In het ene land kan je christen echt ontmoeten. In een land als Noord-Korea is dat niet mogelijk. Mag je, ja, is dat gevaarlijk voor de mensen die daar wonen. Maar je draagt dan een kruisje om, zodat ze weten van hey, er zijn christenen en we bidden voor jullie. In Kirgizië was het wel mogelijk om christenen te ontmoeten. We zijn ook naar de kerkdienst geweest, dus dat was ja, heel mooi. Een mooie ervaring. Maar ja, ook daar de kerken zijn, komen wel in het geheim bij elkaar. Dus je kwam dan in een huis. Je ging ergens achteraf. Dus ja, dat vond ik zelf wel echt. Dan ervaar je meer van, hey, dit maken mensen dus mee. Je kunt niet zomaar over straat lopen en met je Bijbel, ik ga naar de kerk.
0: Maar is het dan niet ook gevaarlijk dat je vanuit de overheid eigenlijk ook in de gaten gehouden wordt? Als je...
1: Ja, die reisorganisatie heeft daar natuurlijk ervaring mee. Dus ze zorgen wel dat je nou ja, op een bepaalde manier, je mag daar niet veel over vertellen. Dus daar houden ze zeker rekening mee. En als het te gevaarlijk is, dan gaat een ontmoeting ook niet door.
0: Ja. Maar via de telefoon ben je natuurlijk altijd traceerbaar. Of die moet je ook thuis laten.
1: In Noord-Korea mag je je telefoon helemaal niet bij je hebben.
0: Nee. Nee, dat is natuurlijk heel anders als in deze landen.
1: Klopt, ja.
0: Ja, lijkt me wel een hele ervaring.
1: Klopt, ja. Wat ik ook wel heel mooi vond is van... er werd ook voor je gebeden tijdens je reis. Ja, en je merkte dat God ja, ook echt bij je was. In een land als Noord-Korea is echt een duister land. Dat voel je ook geestelijk. Maar het is dan juist ook wel heel mooi dat je mag merken dat ja, mensen thuis voor je bidden. En dat je... Gods kracht krijgt om daar te zijn. Ja.
0: En je bidt dan daar ook ter plaatse met
1: Klopt.
0: Elkaar?
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk ook wel heel mooi.
1: Ja.
0: En kan je ook wat vertellen hoe zo'n nacht van gebed in grote lijnen verloopt?
1: In Gouda begint de avond om 8:00. En eerst heten we de mensen welkom, we zingen wat liederen. En we hebben de avond ingedeeld in 6 gebedsblokken. En dan eerst vertel je iets over het land. Tussen de 6 gebedsblokken en dan behandel je 6 landen. Vertel je eerst iets over de situatie in het land. En daarna laat je een filmpje zien. Open Doors heeft veel materiaal verzameld. Dus dan vertelt een christen uit dat land iets over wat hij heeft meegemaakt. Of de dingen die... waar hij vervolgingen aan ondervindt. En daarna ga je in kleine groepjes uit elkaar en nemen we echt de tijd om met elkaar te bidden. Ja. En halverwege de avond is er dan een pauze. Het is dus ook mogelijk dat je zegt van ik ga een aantal gebedsblokken meedoen. Het is van 8 tot 12. Dus dat zou ook kunnen.
0: Ja. En waar wordt dat gehouden?
1: In de Jesus Central Church in Gouda.
0: Ja. Nou, je mag er straks na het volgende lied mag je er nog wel wat meer over vertellen. En het volgende lied dat is van Lef, Kijk omhoog.

0: Er is hoop, want God heeft dat gezegd.
1: Ja, kan jij nog wat vertellen, Ingrid, welke landen er centraal staan tijdens de Nacht van Gebed?
2: Ja, de landen die dit jaar in gouden op programma staan zijn China, Afghanistan, Mexico, Nicaragua en Somalië.
1: Ja, en waarom deze landen?
2: Nou, Open Doors die selecteert elk jaar een aantal landen. En daar krijg je als organisator informatie en filmmateriaal over. Dus dat is vaak al sturend. En dit zijn vaak landen waar het afgelopen jaar veel gebeurd is. En zelf maken we daar nog een selectie van. En dit laten we dan afhangen van het verhaal in het filmpje. We proberen ook vaak een land uit elke verschillende continenten te kiezen. Maar toen we zelf op reis zijn geweest, hebben we gedeeld waar we toen op reis zijn gegaan. Dus het is, je mag ook zelf kiezen als je het over een ander land wil hebben. Ja. Maar omdat Open Doors veel materiaal geeft, dan heb je al veel informatie en kun je iets laten zien over het land zelf. Dus dat,
1: En Open Doors, die Nacht van Gebed, is alleen in Nederland en België of is dat wereldwijd?
2: Nou, ik weet alleen in Nederland en België.
1: Ja. Maar de stichting opereert is wel
2: internationaal.
1: Internationaal.
2: Klopt. Ja.
1: En
2: ja.
1: Die hebben dan misschien andere gebeden of samenkomsten.
2: Dat denk ik wel, ja.
1: Het is wel goed dat ze dat doen.
2: Klopt.
1: Het is wel een hele organisatie, maar...
2: Ja, en het is ook mooi dat je zo als lichaam van Christus met elkaar mee kan leven. Dat vind ik zelf wel mooi. Zij delen gebedspunten en dan kan je heel concreet voor mensen bidden. En je kan niet altijd bij ze op bezoek, maar je kan wel geestelijk dicht bij ze zijn. En dat vind ik heel mooi.
1: Ja. En ook denk ik, als er zoveel mensen bidden, dan gaat er ook heel veel kracht van uit.
2: Klopt, ja, er gebeuren hele mooie dingen.
1: Ja, en krijg je dat later ook wel te horen?
2: Ja, dat krijg je dan ook weer terug. Dus dat is echt, vind ik zelf heel bemoedigend.
1: Ja, zeker mooi. We gaan nu nog eerst luisteren naar het lied Toch Bent U Daar. Dat is ook heel toepasselijk.

0: U luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda met als thema Nacht van Gebed van Open Doors. En Open Doors ondersteunt de christenen in landen waar ze vervolgd worden. Kun je een aantal landen noemen en wat Open Doors daar doet voor de christenen?
1: Ja, Open Doors werkt in heel veel landen. Elk jaar brengen ze een ranglijst uit met 50 landen waar vervolging is. En in elk van deze landen bieden ze hulp. Al jaren staat Noord-Korea op nummer 1. En in dit land biedt Open Doors vooral praktische hulp. Er is veel armoede. Er is weinig middelen zijn er. Dus ze helpen daar ook de mensen met eten, medische hulpmiddelen. Andere landen waar de islam aanwezig is, bieden ze bijvoorbeeld trainingen aan om om te gaan met vervolging. Landen als Iran, Irak, Afghanistan. In Afrikaanse landen, zoals Nigeria, bieden ze veel traumahulp. Maar ook praktische hulp als het verstrekken van een microkrediet om weer voor jezelf te kunnen zorgen. Veel gezinnen of partners worden verstoten als de gemeenschap erachter komt dat ze christen zijn geworden. En dan helpen ze ook om een veilige plek te hebben om te wonen, maar ook om te voorzien in je levensbehoeften. Dus het start-up van een klein bedrijfje, een naaicursus aanbieden, zodat iemand kleding kan gaan maken en verkopen. Open Doors die zoekt eigenlijk altijd de lokale kerk op en vraagt dan wat hebben jullie nodig? Het is dus geen zendingsorganisatie of ze werken met lokale mensen. Dus ze vragen van waar kunnen we jullie bij helpen? Nou, en dat is eigenlijk altijd gebed. Daarom deelt Open Doors ook heel veel gebedspunten en wordt deze nacht van gebed ook georganiseerd. Maar het kan ook zijn bijbels of evangelisatie, kinderen, bijbels, leiderschapstrainingen. Maar ook praktische hulp, dus het is eigenlijk heel divers.
0: En dan die bijbels, komen ze daarin of die
1: Dat is afhankelijk van de situatie in het land. In sommige landen mogen geen bijbels gedrukt worden, dus dan moeten ze per courier het land ingebracht worden. Of als het mogelijk is, dan proberen ze het ook in het land zelf te drukken. Ja.
0: Ja, dat hadden we eigenlijk vroeger hier ook natuurlijk. Hè? In Rusland en Oost-Europa. Er moesten ook vaak bijbels gesmokkeld worden.
1: Klopt, ja. Dat doet Open Doors nog steeds in landen waar bijbels niet gedrukt mogen worden.
0: Ja. En dat gaat ook altijd goed.
1: Niet altijd, maar ook voor deze projecten wordt ook intens gebeden. En zelf hebben we het ook mee mogen maken toen we op reis gingen. En mochten we weinig kleren meenemen en heel veel bijbels.
0: Ja,
1: het is inderdaad ook wel spannend, maar het is ook weer heel mooi als het lukt.
0: Ja, en er is waarschijnlijk ook heel veel inderdaad gebed voor dat.
1: Klopt.
0: Dat je ook ervaart dat God om je heen is en dat beschermt.
1: Ja. Ja, het is niet ons project. Hè? Als God wil dat zij het woord krijgen, dan helpt hij dat. Dan helpt hij daar jou ook.
0: Ja. Ga nu luisteren naar het lied van Annemieke Koelewijn. Toch bent u daar.

0: Ja.
1: Ja. Je wilde ook wat vertellen over Mexico, de situatie daar voor de christenen en gebedspunten.
0: Klopt. Mexico, dan denk je eigenlijk in eerste instantie, het is een christelijk land, is daar vervolging? Maar in sommige delen is daar inderdaad vervolging, met name in inheemse gemeenschappen, waar veel heidense rituelen en tradities zijn en iedereen moet daar aan meedoen. En als je dat niet doet, dan keert de gemeenschap zich tegen je. En dat kan best heftig worden. Dan sluiten ze bijvoorbeeld je huis af van water en elektriciteit. Of ze nemen je land en je spullen af. Je wordt ontslagen. En als je zelf een bedrijf hebt, dan komen ze, dan willen ze geen zaken meer met je doen. Dus het wordt je gewoon heel moeilijk gemaakt. En ook kinderen ondervinden dat. Als ze naar school gaan, ze worden gepest. Ze hebben geen vriendjes of vriendinnen. Leraren die lage cijfers geven voor toetsen, zodat ze niet overgaan naar een andere klas. Maar daarnaast zijn er in Mexico ook criminele organisaties actief. En als christenen zich dan gaan inspannen om vrede te bewerken, dan kunnen ze gewelddadige tegenstand krijgen van deze bendes.
1: Ja, eigenlijk een hele zware geestelijke strijd in Mexico.
0: Klopt, ja. Het is dus niet in heel Mexico, maar in bepaalde delen kan het echt moeilijk zijn als christen.
1: Ja. En daar zijn dan ook gebedspunten voor die mensen, denk ik.
0: Klopt, huh? Ja. Ja, waar je dan dus voor kan bidden is dat ze toch mogelijkheden mogen vinden om op een andere plek weer een bestaan op te bouwen. We kunnen natuurlijk ook bidden voor de mensen die dit doen. Van dat ze ook mogen inzien van deze christenen zijn niet gevaarlijk. En ze geloven in God de Schepper. En dat zij die criminele organisatie, maar ook de inheemse gemeenschappen God mogen leren kennen als hun redder, hun verlosser.
1: Ja, en dan komen daar ook wel mensen tot geloof in die gemeenschappen.
0: Klopt, ja. Want vaak zien ze wel dat christenen veranderen. En door de manier hoe ze leven, hoe ze met elkaar omgaan, dat zet mensen toch aan het denken. Mm-hmm. Ja. Dus ook mensen vanuit die bendes, er zijn de verhalen dat van vervolger zelf vervolgd worden, net zoals Paulus eigenlijk.
1: Ja. Ja, en we gaan nu ook luisteren naar het lied van C.C. Wienand, The Goodness of God.

0: Ja, het lied gaat over dat we de zingen van de goedheid van God. Ik denk dat mensen in die landen dat ook wel ervaren. Ondanks de moeilijke omstandigheden dat ze Gods aanwezigheid ervaren en de goedheid van God. We kijken daar soms wel tegenop ook, omdat we het hier zo makkelijk hebben. Dat ze zo die kracht van God mogen ervaren. Maar ik denk dat wij dat zelf hier ook in onze eigen moeilijke situaties mogen we altijd in gebed alles bij hem neerleggen en zijn goedheid ervaren. Maar daar in het praktische leven is het daar denk ik nog sterker in die landen.
1: Ze mogen heel vaak getuigen dat God bij hen is. Er zitten natuurlijk twee kanten aan. Aan de ene kant is het natuurlijk, valt het niet mee als... Als het leven van je kind of van je man kost, dat is gewoon heel verdrietig. En hebben zij ook echt momenten dat ze denken van we kunnen niet verder. Maar dan toch merk je na verloop van tijd ook met hulp van trainingen of trauma counseling en de gebeden die we hier wereldwijd voor hen doen, dat ze ook weer op mogen krabbelen en echt mogen getuigen en ervaren van hey, God is erbij.
0: En die trauma counseling, dat is dan van het land uit dat gegeven wordt, dat mensen ook voor opgeleid worden? Of gaat dat vanuit Open Doors?
1: Ja, Open Doors die zet dat op, die werkt met lokale mensen, maar die zet dat op inderdaad.
0: Mm-hmm. Ja, en die ondersteunt dan ook weer daar de lokale mensen.
1: Klopt.
0: Bij.
1: Ja,
0: dat is inderdaad wel heel mooi. We wil ook nog wat vertellen over Afghanistan. De situatie daar?
1: Ja, Afghanistan is een land waar veel mensen natuurlijk geen vrijheid ervaren. Volgens de Taliban zijn er in Afghanistan geen christenen. Nou, dat zegt denk ik al genoeg over hoeveel vrijheid je in dit land hebt. Als een christen wordt ontdekt, wordt hij direct gedood. En niet alleen de gelovigen zelf, maar zijn hele familie wordt omgebracht. Ditzelfde gebeurt ook in Noord-Korea. Dus veel christenen ontvluchten Afghanistan. Maar het afgelopen jaar worden heel veel vluchtelingen uit buurlanden zoals Iran weer gedwongen om terug te keren. Ja, dat is voor christenen heel gevaarlijk. En er zijn daarom heel veel geheime gelovigen. Niemand weet dat die persoon christen is.
0: Ja, dat was natuurlijk voordat de Taliban kwam, was dat wat wel anders. Denk aan dat je...
1: Het was altijd wel gevaarlijk in dit land om christen te zijn, maar... Onder de Taliban je wordt gewoon gelijk gedood. Dus dat is wel een stuk strikter dan eerder het geval was.
0: En zijn er ook nog andere landen, zoals China, waar dat ook gebeurt? Of is dat, word je daar meer opgepakt en dan in de gevangenis?
1: Ja, in China

0: doen ze niet.
1: Nee.
0: Ze proberen het vaak op iets anders. Dat je bijvoorbeeld fraude hebt gepleegd om jou in de gevangenis te krijgen. Maar ze werken je tegen als je christelijke activiteiten onderneemt die zij niet willen.
1: Ja, ja. Ja, dat maakt het vluchtelingenvraagstuk natuurlijk ook heel lastig. Omdat uit die landen, zoals Afghanistan, zijn mensen die echt levensbedreigend...
0: Klopt, ja.
1: Weg moeten.
0: Ja.
1: Terwijl je hier natuurlijk ook heel veel economische vluchtelingen hebt. En daar wordt dan vaak ook geen onderscheid ingemaakt, denk ik. Met die,
0: nee, dat is lastig.
1: Ja. Want helpt Open Doors ook wel mensen om daar weg te komen? Of?
0: Dat weet ik niet.
1: Nee, het is ook... Ook natuurlijk waarschijnlijk ook niet makkelijk om uit dat land sowieso te komen.
0: Nee. Dat zou ik zo niet weten.
1: Nee. En wat mij ook altijd verbaast, dat je eigenlijk in het nieuws daar bijna niks over hoort.
0: De situatie van christenen bedoelt.
1: Ja.
0: Nou, het is natuurlijk vaak ook wel zo. Open Doors is echt een organisatie die zich inzet voor christenen. Maar in een land als Afghanistan is er niet alleen vrijheid tegen christenen, maar ook... bijvoorbeeld als je homo bent of andere, als je afwijkt van wat de Taliban vindt, dan zijn ze tegen je. En in de kranten hoor je vaak het meer het algemene verhaal. Tussen landen waar vervolging is vaak niet, zijn alleen niet de christenen die vervolgd worden, maar zijn ook andere minderheden die vervolgd worden. En dat lees je vaak wat breder terug in de kranten.
1: Ja. We gaan zo luisteren naar het lied. Dat is een Persisch lied van Daria. En ik wil daar eventjes de vertaling voorlezen. Dat gaat over: God hield zoveel van ons dat hij zijn zoon heeft gegeven. Om zijn leven te geven voor ons. Hij droeg de straf van onze zonden en schaamte. Met een schreeuw zei hij: het is volbracht. Jezus, hij overwon de duisternis, hij leeft, de dood is verslagen. Hij heeft voor ons de weg bereid, waardoor we gered werden. Hij is de redder van de wereld. Zo we zingen tot zijn eer en glorie. Prijs de Heer, Jezus, redder van de wereld. We moeten het woord verspreiden over zijn toekomstige terugkeer, over zijn wederkomst, om de wereld te herstellen tot zijn glorie. Laat de kerk nu zingen van deze komende koning, gekroond met majesteit, onze verlosser. En hij regeert, heerser van het heelal. Zijn naam is Jezus de Messias. En het lied is Savior of the World van Daria.

0: Ja, we zijn alweer bijna aan het eind gekomen van het radioprogramma Kerk in Gouda. En bij ons in de studio Ingrid Brak. Fijn dat je zoveel verteld hebt. En wil je de luisteraars nog iets meegeven?
1: Jazeker. Ik ben en ik word nog steeds erg geïnspireerd door de vervolgde kerk. Vind het dus mooi om al zo lang met Open Doors mee te leven. Wat ik mee wil geven is, ervaar je God niet in jouw leven. Ga meeleven met de vervolgde kerk. En je zult zien en horen dat God aan het werk is. Wil je iets doen voor vervolgde christenen? Sluit je bijvoorbeeld aan bij de Nacht van Gebed, die 5 juni hier in Gouda wordt georganiseerd. En je zult merken dat je zelf ook bemoedigd wordt.
0: Ja, ja, ja. Ja, Nacht van Gebed, die is inderdaad vrijdag 5 juni. En dan in de Jesus Central Church. Op de Rijsselseweg 1, voorheen God Center genoemd.
1: Klopt. Ja, en de inloop is 7:45 en dan We beginnen om 8:00. Maar het is ook mogelijk om halverwege aan te sluiten.
0: Ja, ja, ja, kan van 10 tot 12 of...
1: Ja, gewoon
0: een gedeelte ervan.
1: Klopt.
0: Ja, ja. Ja, nou, sterk aan te bevelen om hier naartoe te gaan. Bedankt voor alles wat je hebt willen delen. En we willen ook nog de blessing meegeven in het Farsi en Hebreeuws. Ook aan de vervolgde christenen in al die landen.

de mededelingen. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, geeft stadsorganist Gerben Budding om 4 uur een orgelconcert op het historische Van der Brinkorgel in de christelijk gereformeerde kerk De Lichtwijzer, Hoge Gouwen 14. Het orgel is aan groot onderhoud toe en daarvoor is een groot bedrag nodig, €200.000. Bij dit gratis toegankelijke concert zal er dan ook een collecte worden gehouden. De opbrengst gaat rechtstreeks naar de restauratie van het prachtige orgel. Nou, zoals jullie al hebben gehoord, op vrijdag 5 juni organiseert Open Doors de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk. En 14 juni is er om 10:30 een rivierduinviering in gebouw De Berk. Dat zijn kleinschalige, prikkelarme, korte kerkdiensten. En ze worden elke tweede zondag in de maand gehouden van 10:30 tot ongeveer 10:45 in gebouw De Berk, Krugerlaan 79. De volgende viering is dus op 14 juni. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd of geloof. Dan is de 21 juni om 3 uur in de Sint-Janskerk intrededienst van de nieuwe predikant, dominee Zandbergen, de Oostpoort. In de Oostpoort. Daarom is op 21 juni geen Goudse glazen dienst. Dan is er elke vrijdagmorgen een stadsgebed in Gouda. En dinsdag 23 juni om 8 uur is er in de Veste een Gouda-aderlezing. De magie van het geloof van Kees van Ekeris. De lezing wordt ook gestreamd. En maandag 29 juni is er om 7:30 Sint-Jozefkapel Lage Gouwen 134 het maandelijks gebed voor de vrede. Bedankt voor het luisteren en een fijne week toegewenst.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. En als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
1: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
0: Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Pauwer.
2: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, een museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakt, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
0: En dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van de zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. Ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. Die organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwenstad Radio. Roots en raakvlakken.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de Straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. De man van 55 en vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Chuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen. En eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer, vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5 tot 6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De finish is op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm. 26 graden in het noorden. Rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur, 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clastres in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen, maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A16 door een spoedreparatie. Van Breda naar Rotterdam rijdt het daardoor langzaam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein en de vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land sta je 20 minuten in de file op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Het heeft te maken met een spoedreparatie. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.

0: gebeurt het. Op Gouwestad hoor je het.
1: Mooi.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker anderhalve dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond twee mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl en de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De twee reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. Voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag en vorig jaar gingen de twee uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Twee volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen. De volwassenen aan hun armen en handen. Slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïens jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Tallen Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door twee mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De twee reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2 overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
5: Gouwenstad.
6: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
7: Dit is Gouwenstad.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
8: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG Groep.
9: Mijn naam is Jochem Verhelder. En ja, natuurlijk luister ik ook iedere woensdag van 10 tot 11... naar Radio Gemiva met DJ Tim.
10: Wil jij met jou woon- of werklocatie van Gemiva meedoen aan de locatie top 5? Dat kan! Stuur dan je favoriete nummers naar Radio Gemiva, apenstaartje, mail.com. De locatie top 5 is elke woensdagmiddag te beluisteren op Radio Gemiva om 2:30 bij DJ Arnold.
11: Nummer 10. Ladies and gentlemen, the show is about to begin. Would you please fasten your seatbelt?
12: Hello!
13: Ladies and gentlemen,
11: are you ready?
12: Move your ass!
14: This is number one.
15: Everybody, get ready, cause here we go, rock steady.

0: Alles wat ik mis. Ja, dat was Alles wat ik mis van Ronnie Flex en Emma Heesters. Een goedemorgen luisteraars, daar ben ik dan weer, DJ Tim. Het is 10 uur en ik zit vandaag niet alleen. Goedemorgen Jeffrey.
1: Hey Tim, goedemorgen.
0: Ja, zo lang geleden. Het is 3 jaar geleden dat wij elkaar hebben gesproken in de uitzending.
1: Ja, dat klopt.
0: Met Vincent er nog bij.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ja, het is echt weer leuk. Leuk dat ik weer bij jou aan mag sluiten.
0: Zeker. Hoe is het met je?
1: Goed. Ik doe allemaal leuke dingen. En ja, er is een hoop veranderd in die 3 jaar tijd. Dat wel. Ja. Maar ja, alles is leuk nog steeds.
0: Mooi.
1: Ik heb het naar mijn zin.
0: En wat doe je afgelopen weken? Wat heb je allemaal gedaan?
1: Nou, ik speel heel veel trompet.
0: Ja.
1: Dat is echt, iedere dag ben ik aan het toeteren, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind het nog steeds heel erg leuk. En we zijn bezig met nieuwe muziek, dat ook.
0: Ja, leuk.
1: Ik heb de collab met de 3J's gehad, dus mm-hmm. Wij zijn heel veel op pad geweest samen.
0: Gezellig.
1: Ja, het is echt een feestje, dus ik ben alleen maar leuke dingen aan het doen eigenlijk.
0: En hoe gaat de plaat, hoe gaat dat, de Wiegelied 2.0?
1: Nou, oprecht goed. Het was zelfs een ideetje van de 3J's zelf. Van joh, hey, zou je het leuk vinden om mee te doen? Toen dacht ik, ja, gaat dat scoren? Ik hoefde er niet over na te denken, want ik wilde het sowieso.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik dacht wel, ga dat scoren? Ik ken het nummer niet zo goed. Maar het is echt, in Nederland werkt het heel goed.
0: Wat leuk. En hoe ben je daarop terechtgekomen om dat nummer te schrijven met de 3J's? Wat trekte jij de 3J's aan?
1: Nou ja, het zijn natuurlijk ook Volendammers. En ik zit bij Volendam Music in de stal.
0: Mm-hmm.
1: En het stond ooit al wel op mijn lijstje. Ik denk, het lijkt me wel vet om een nummer met de 3J's samen te doen.
0: Ja.
1: Nou ja, uiteindelijk kreeg ik dus dat appje van, zij willen dat met jou doen. Toen dacht ik, hé, dat is helemaal mooi.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk 2 vliegen in 1 klap.
0: Mm-hmm.
1: Dus uiteindelijk is het bij hun vandaan gekomen.
0: Ja.
1: Maar ja, het is wel een succes.
0: En je hebt ook onder andere ook de... Je hebt ook de studio ingedoken met... Ancora, ook niet tenminste.
1: Nee, dat klopt.
0: Wat zullen we drinken? Hoe kwam dat op stand?
1: Nou, ik ging eigenlijk met Imer Hansi de studio in om dat nummer in te spelen en te doen.
0: Mm-hmm.
1: En toen hoorden we zo'n piratenfluitje.
0: Ja.
1: Dus toen zei DJ Maurice, dat is de manager van Imer Hansi.
0: Ja.
1: Die zegt, joh, hey, misschien is dat wel leuk om Ancora erbij te vragen.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, die connectie was best wel makkelijk, want die mannen die kennen we allemaal. En ze waren heel enthousiast. Ze zeiden meteen, we gaan het doen en we doen mee. En het was 1 groot feest met z'n allen.
0: Leuk. En doet die plaat het ook goed?
1: Ja, maar wel iets minder dan die met de 3J's.
0: En hoe komt dat?
1: Omdat het vooral een goede vraag trouwens. Dat komt vooral omdat het uitgebracht is met carnaval. En het best wel een carnavalsgericht plaatje was.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat het daarmee te maken heeft... Maar het neemt niet weg dat we het nog steeds vaak doen en meenemen in de shows. En daar werkt hij top. Maar op Spotify zie je wel dat hij iets achterblijft.
0: Oké, en waar heb je tot nu toe allemaal opgetreden?
1: Ja, dat is een hoop.
0: Ja?
1: Wij hebben vorig jaar hebben we volgens mij 190 shows gedaan.
0: Zo
1: dus om die
0: dan.
1: Allemaal op te noemen is nog een hoop. Komend weekend hebben we er ook 10.
0: Ja.
1: De leukste plek... Nou, wat ik het leukste vind waar ik nu naar uitkijk, is Funpop.
0: En Funpop. Wanneer mag je daar optreden?
1: Volgende week zondag.
0: Leuk.
1: 31 mei uit mijn hoofd.
0: Dat klopt.
1: Ik zou eigenlijk een familiedag hebben, maar ik heb tegen de familie gezegd... jongens, sorry, maar ik moet naar Funpop. Dus ik heb nu een familieruzie liggen, maar ik ga wel naar Funpop.
0: Leuk. En wat kijk je naar uit? Wat denk je, wat voor publiek er zou komen?
1: Nou, allemaal lieve en leuke mensen. En, en dat vind ik juist leuk. Omdat je staat natuurlijk best wel veel op podia in Nederland.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaat het vooral om het drinken van alcohol en lalala, lang leven de lol.
0: Ja.
1: Maar alle mensen die bij Funpop komen voor de gezelligheid. En die
0: klopt.
1: Komen echt om te genieten.
0: Ja.
1: En daarvoor kom ik daar ook heen, omdat ik er zelf ook zo van geniet.
0: Heerlijk. Leuk. En dan gaan we nu de dag doornemen natuurlijk. Helemaal vergeten, sorry.
1: Leuk.
0: Van 10 tot 11 heb je mijn uurtje met Jeffrey Parmentier. Dus daar gaan we lekker bij praten. Van 11 tot 12 heb ik weer zo'n uurtje. Dus officieel deel 2. Dan hebben we van 12 tot 1 het non-stop uurtje. Dan hebben we van 1 tot 3 hebben wij DJ Arnold aan het praat met de locatie top 5 komt vandaag van Inclusio Werkgroep Oestgeest. En we hebben nu nog een plaat klaarstaan en dat is La Vesta. Die komt ook optreden op Funpop. Luister maar lekker mee, dan wordt een feestje.
2: Radio Gemiva, overal online.
3: Nummer 9.

0: Ja, dat was La Vesta hier op Radio Gemiva. Zij komt er ook zingen. Luna Sabella, daar kijk ik het meest naar uit. En waar kijk jij het meest naar uit, Jeffrey?
1: Om jou te zien, nou.
0: Oké, gezellig.
1: Ben je er wel al om 11 uur?
0: Ik ben er al een hele week.
1: Oh, dit is top.
0: Ja.
1: Leuk, man.
0: Ik ben heel benieuwd hoe je dat vindt, Funpop.
1: Ja, ik ook.
0: Ja.
1: Ik heb er al veel over gedroomd.
0: Mooi zo. En hoe bereid je je voor op een optreden?
1: Nou, normaal gesproken, we hebben gewoon een set van een half uur met 30 nummers erin. Dus echt alles komt snel langs elkaar of na elkaar. Ja. Maar bij Funpop denk ik dat we dat setje aan gaan houden.
0: Ja.
1: Maar we toch een beetje gaan kijken wat het gaat doen in het publiek. Want ik ben ook best wel impulsief. Als het dan niet werkt, dan gooien we in één keer alles aan de kant. En dan gaan we in één keer K3 doen of zo. Ik weet
0: Leuk,
1: het niet,
0: gezellig.
1: Maar... Dus we gaan gewoon zien. Het wordt gewoon een feestje.
0: Zeker. En hoe repeteer jij?
1: Nou, ik heb thuis een studio.
0: Ja.
1: En dan ga ik boven zitten. En dan ga ik alle nummers die ik moet spelen, ga ik blijven herhalen. Maar dat is eigenlijk alleen maar voor de belangrijke showtjes.
0: Oké.
1: En de feestdingen, die oefen ik eigenlijk niet. Dan denk ik, nou ja, Cheerio van Justin de Wild is uit. Dus die ga ik meespelen. Ik ken heel het nummer niet.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik luister hem wel meteen mee. Of ik speel hem wel meteen mee dan. Dus ja, dat is niet echt gerepeteerd.
0: En met welke artiest zou jij ooit nog eens een nummer willen schrijven?
1: Ja, dat is een goeie. Leuke vraag.
0: Ja.
1: Ik vind het heel vet om... Ja, dat is misschien heel groot. Ooit een keer bij Armin van Buuren aan te haken. Ik hoef niet eens een nummer te schrijven, maar gewoon met hem meespelen. Dat lijkt me al heel vet.
0: Mm-hmm.
1: En ja, überhaupt. Ik vind alle artiesten leuk. In Nederland ook. Kom maar op.
0: Ja.
1: Ik vind Jan Smit ook leuk. Gerard Joling ook. Dus
0: ja, Gerard Joling ook.
1: Is toch lachen?
0: Ja. En wat voor publiek treed je op?
1: Ja, dat is heel gevarieerd. Ik sta heel vaak ook in verzorgingshuizen met allemaal ouderen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat vind ik heel leuk. En ik sta ook veel op festivals. Dus dan heb je vooral jong publiek. Ook verjaardagen. Dus dat de Tante Truus 80 is geworden of zo. Mm-hmm. Daar staan we ook nog wel eens.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk alles.
0: En je mocht ook toeteren bij de Koks. Hoe vond je dat om te doen?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is een mooie vraag. Nou, dat vond ik wel heel heftig en lastig om te doen.
0: Waarom?
1: Nou ja, er lag best wel een druk op.
0: Ja.
1: En dat bedoelde ik met repeteren, de belangrijke shows. Want ja, weet je, je weet dat dat een bijzonder moment wordt. Je weet dat het een emotioneel moment wordt.
0: Zeker.
1: Dus die nummers moeten er goed in zitten. En op dat moment moet je shinen, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus, en ik wist ook dat er in één keer allemaal pers op je gezicht kwam te staan. En allemaal camera's. Dus ja, het was wel dubbel. Ik vond het heel moeilijk, maar heel mooi dat ik het mocht doen.
0: Mm-hmm.
1: En achteraf kwam natuurlijk het besef van wat heb ik eigenlijk mogen doen. Want er lag iemand van bijna mijn eigen leeftijd achter me.
0: Oh, wat erg.
1: Ja, dat was wel heel heftig.
0: En wat heb je gespeeld?
1: Zij heeft zelf de nummers uitgekozen. Dat was The Rose.
0: Ja.
1: Toen kwamen de mensen naar buiten.
0: Mm-hmm.
1: I Will Always Love You. Toen kwam zij naar buiten.
0: Ja.
1: En bij Time to Say Goodbye gingen we lopen.
0: Oh, wauw. Mooi.
1: En daarna heb ik nog 30 minuten voor de auto uitgelopen met Halleluja en The Rose alles herhalen. Want... Ja, ik ging gewoon een beetje op automatische piloot.
0: En waren er veel mensen betrokken bij haar?
1: Ja, echt duizenden.
0: Zo.
1: Echt bizar. Dus gewoon twee rijen dik aan de zijkant, zeg maar. En dat 3 kwartier lang. Dus dat was wel echt veel.
0: Ja. En dan gaan we nu luisteren naar de speciale nieuwe. En dat is K3 met Donnie.
1: Leuk.
0: En Schaduw hier op Radio Gemiva. De speciale nieuwe. Op Radio Gemiva.

0: Wil je meer informatie over Radio Gemiva? Ga naar radiogemiva.nl.
1: Nieuw. Nummer 7.

0: dat was Weet dat je welkom bent. André Hazes junior hier op Radio Gemiva. En we hebben steeds nog Jeffrey Parmentier in de studio. Goedemorgen.
1: Zeker, goedemorgen.
0: Hoe is het verder?
1: Ja, lekker eigenlijk wel. Mooi. Ik heb sinds vorig jaar een huis gekocht en daar woon ik nu.
0: Gefeliciteerd.
1: Thanks. Ik ben met mijn vriendin samen, dus ja, we zijn helemaal gelukkig.
0: Mooi. En je kijkt dus uit naar Funpop. Wat dacht je van, hoe kwam je op het idee om naar Funpop te gaan?
1: Nou, ik ga dus best wel vaak langs radiostations.
0: Ja.
1: En daar hoor ik heel veel over Funpop. En dan denk ik, ja, wat is dat dan? Dus ik heb er een beetje in verdiept. En ja, en toen dacht ik, ik moet naar Funpop. Ik vind het gewoon echt leuk.
0: Ja.
1: En zoals dit ook, ik vind het prachtig. Ik vind het hartstikke goed doen. En het is zo'n warm bad waar je terecht komt.
0: Klopt.
1: En ik denk dat dat bij Funpop ook is.
0: Zeker. En heb je de organisatie dus gemaild en denkt van, je gaat daarheen en dan zie je het wel?
1: Nou, ik heb dat laten doen door mijn manager. Toen zei ik van, joh, ik vind dat heel leuk. Dus nou, dat zei ik. Hij heeft nu, ik denk, 3 jaar lang geprobeerd om me daar neer te zetten.
0: Ja.
1: En nu kon het. Dus of 2, 3 jaar. Nu kon het. Dus ja, ik ben helemaal blij.
0: En dan gaan we nu naar het nieuwe Wiegelied 2.0 op Radio Gemiva. Toet er lekker mee met Jeffrey Parmentier en de 3 J's hier op Radio Gemiva.
1: Leuk!

0: Ja, leuk. Jeffrey Parmentier hier. En Jeffrey Parmentier en de 3J's hier op Radio Gemiva. Welkom terug, Jeffrey.
1: Thanks.
0: We gaan nu even lekker toeteren op de radio met
1: ja?
0: het nummer.
1: Gaan we toeteren?
0: Ja, we gaan lekker toeteren, ja.
1: Leuk.
0: Ja, we gaan Vrienden voor het Leven spelen van Jeffrey van Jan Smit en Jeffrey Parmentier hier op Radio Gemiva. Daar komt hij dan.
1: Mooi. Kan hij iets harder?

Moet wel meezingen, Tim. Ja, lekker, Tim. Komt-ie, hè?

0: Ja, dat was Vrienden voor het Leven, Jan Smit hier op Radio Gemiva met natuurlijk Jeffrey Parmentier met de trompet.
1: Ja, en jouw zang, Tim.
0: Ja, klopt.
1: Dat was ook top.
0: En spreek jij nog veel mensen met artiesten?
1: Ja, best wel veel. We hebben laatst een muziekreis Turkije gehad.
0: Hoe was dat?
1: Dat was echt feest. Het was echt heel leuk. Het is voor jou ook leuk, zo'n reis.
0: Ja.
1: Denk ik, maar door die reizen kom je best wel dicht tot elkaar met artiesten.
0: Mm-hmm.
1: En daar is denk ik het hitje van Justin de Wild een beetje geboren. Cheerio.
0: Cheerio.
1: Ja, nou precies. Die is daar een beetje... Nou, althans, hij was al wel hard aan het gaan. Maar omdat... Hij kwam daar de bus uit en het was al helemaal los, dat nummer. Nou, en de hele week heb ik dat nummer gehoord.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat daar een beetje het haartje is ontstaan. Maar ja, en ook allemaal hele leuke connecties en leuke vriendschappen. Allemaal vrienden voor het leven ook.
0: Dus zeker.
1: Ja, dat is echt leuk. Dus die spreek ik veel. Al die artiesten. Jeroen van Zelst, Gino Kraus.
0: Gino Kraus, ja.
1: Die Jan Biggel.
0: Jan Biggel.
1: Nou, dat is leuk. De 3J spreek ik ook heel veel.
0: Oh, leuk.
1: Jan Smit spreek
0: ik ook
1: veel.
0: Neem hem volgende keer mee.
1: Ja, dat is goed. Ze konden niet vandaag, maar nee. Ik zal het straks even opgooien of ze nog een keer langs willen komen.
0: Lijkt me geweldig.
1: Denk dat ze het wel doen.
0: Denk het ook.
1: Superleuk.
0: Dat wordt 3 microfoons en dan uit laten praten, want dan hebben ze het best wel druk in de studio dan.
1: Ja, dat wordt ook een feestje hoor.
0: Zeker.
1: Leuk.
0: Ja, die stonden trouwens ook op Funpop.
1: Echt?
0: Vorig 2 jaar terug.
1: Oh, wat tof. Was het leuk?
0: Ik ben niet geweest in 2024.
1: Oh, oei.
0: Maakt niet uit.
1: Nee. Goed zo.
0: Ik ga voor de 5e keer en ik ben heel erg benieuwd hoe jij het vindt.
1: Ik ook.
0: Ja.
1: Maar ik ga je wel opzoeken, hè?
0: Ja, gezellig.
1: We gaan elkaar even meeten daar.
0: Zeker.
1: Dat is de deal. Ja. Anders blijf ik thuis.
0: Ja, en dan gaan we samen dansen op het podium.
1: Ja, precies. Dit is een openbare uitnodiging, hoor ik al.
0: Goed idee.
1: Ja, dat is goed. Je bent altijd welkom.
0: En er is ook nog een hele bijzondere gast op de Funpop te beleven. Dat zijn de Root Riders. Onder andere heeft hij Bob Marley uitgebracht. Buffalo Soldier. Bob Marley hier op Radio Gemiva.
2: Nummer 6.

0: Ja, dat was Bob Marley hier op Radio Gemiva. En we hebben een gast aan de telefoon. Een goedemorgen met DJ Tim. Met wie spreek ik?
1: Goedemorgen, jullie spreken met Eva Margriet.
0: Hoi Eva Margriet, hoe is het?
2: Dat is leuk.
1: Wat zegt u?
0: Dat was Jeffrey Parmentier.
1: Oh.
2: Ja, wat leuk.
1: Dat was gezellig hoor.
0: Mooi, en hoe lang bent u al fan van Parmentier?
1: Nou, weet je, eigenlijk kwam het zo... Met de coronatijd kwam hij natuurlijk op TikTok.
0: Ja.
1: En sindsdien, ja, zie je de filmpjes en... is eigenlijk zo mooi werk wat hij doet. Dat hij eigenlijk andere mensen wil blij maken met de muziek.
2: Nou, wat een lieve woorden.
0: Ja, wat leuk zeg.
1: Ja.
2: Zij is ook mijn enige fan trouwens. Verder heb ik helemaal geen fans. Maar...
0: Nee, zeker niet.
2: Nee.
1: Ik hoor jullie wel slecht.
0: Ja. Oh. Oh. Oké. Okay.
3: Nu beter, denk ik.
0: Nu beter.
2: Hoor je me nu beter?
1: Iets beter, maar nog wel een geruis.
0: Oké.
2: Okay. We horen je... We...
3: Oh. Ik kan zo dan.
2: Is dit beter of niet?
0: Wat voor microfoon?
3: Nou, hij staat op één.
0: Oké, okay, is goed. En wil je een plaatje van hem horen?
1: Oh ja, doe maar hoor, doe maar wat leuks.
0: Is goed. Ik zou
1: hem... Had je zelf wat spelen?
2: Wat wil je horen?
1: Ja.
2: Ja, ik weet wel wat jij wil horen trouwens. Dat weet ik wel.
1: Dat is het leukste toch?
2: Dat weet ik wel. Wacht, komt ie hè?

0: toch?
1: Prachtig.
2: Ja, dankjewel. Ja,
1: alsjeblieft.
2: Heel mooi. Dan weet je
1: applaus.
2: Het natuurlijk.
1: Zeker.
2: Hoe lang, dat was een heel mooi moment hoor.
1: Hoe lang bent u al fan van Jeffrey Parmentier?
2: Dat durf ik echt niet te zeggen. Ja, coronatijd.
1: Oké.
0: Okay. Een jaar of vijf al. Zo?
2: Ja.
1: Dat is wel
0: dan ben je wel de langste fan.
2: Ja, weet je, vanaf de corona zie je het op TikTok natuurlijk. Je hebt niet veel te doen. En dan zie je iemand die zoiets bijzonders doet voor andere mensen natuurlijk.
1: Ja.
2: Dat gebeurt gewoon veel te weinig nog.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Zeker. En ja.
2: Alle DJ's van Radio Gemiva.
1: Ja.
2: Zullen wij anders even allemaal een applausje doen voor Jeffrey?
0: Nou, wat lief.
1: Wat lief.
0: Maar dan doe ik een applausje voor jouw vriendin. Want dankzij jouw vriendin ben jij in deze uitzending.
2: Ja,
3: zeker.
1: Zeker weten.
2: Zeker.
3: Ja, even.
1: Wil jij nog wat zeggen?
2: We spreken elkaar niet vaak, Milena en ik, maar als we elkaar spreken is het wel heel leuk.
3: Ja, zeker. Wij kennen elkaar natuurlijk al heel lang. En
2: ik
3: volg jou natuurlijk ook op Instagram, natuurlijk.
2: Ja,
3: en ik volg Jeffrey natuurlijk ook op Instagram.
2: Ja, goed.
3: En dan zie ik heel veel dat jij natuurlijk ook heel erg reageert erop van, gaaf en zo. Ja, toen ik het vanochtend hoorde, dacht ik, ik moet even bellen.
1: Is helemaal goed.
2: Ik ken jou natuurlijk al dat je een klein meisje was.
3: Nou, precies.
2: Jaar.
3: Dus ja, we zijn al zo lang vriendinnen samen.
2: Ja, nou, leuk om te horen.
3: Ja, nou. Ik hoop dat ik je heel blij hebt gemaakt.
1: Zeker.
2: Ja hoor.
3: Ja.
2: Dat maakt me altijd blij.
3: Ja,
1: mooi zo.
3: Hey. Ja, ik ga een krabbel voor je regelen, goed?
2: Ja, doe maar. Doe maar, goed. Hoor. Dan stuur je hem op, hè?
3: Ja, ga ik doen.
2: Met een foto erbij van jullie twee.
0: Met een foto, hè? Dat is goed.
1: Is goed.
0: Komt goed.
1: Komt goed. Helemaal prima. Dankjewel, Eva.
3: Doei doei.
0: Doei doei.
1: Doei doei. Ja, dat was Eva, de vertrouwde fan van Jeffrey Parmentier. En wat, Jeffrey, wat staat er nog op de planning in de toekomstplannen?
0: Nou, we zijn bezig met nieuwe muziek.
1: Mm-hmm.
0: Kom je er langs?
3: Ja, ik kom
0: er langs. Nee, we zijn bezig met nieuwe muziek. En we hopen daar wat leuke internationale nummers mee te kunnen scoren ook.
1: Mm-hmm.
0: Nederland en het buitenland. Omdat het volgbereik zeg maar, ligt ook vooral buiten Nederland. Dus we zijn aan het kijken of we nog een leuk trompethitje uit de hoed kunnen trappen. Dus ik ben benieuwd.
1: En dan gaan we nu luisteren naar Natte Heidi, Vieze Jack. En wat zullen wij drinken met Immy Hansi, Ancora en Jeffrey Parmentier?
4: Nummer 5.
5: Dit is Radio Gemiva, het geluid van de Gemiva SVG-groep.

0: Ja, dat was Zullen wij drinken? Imbi Hansi en Ancora en Jeffrey Parmentier. Goedemorgen nog met DJ Tim en Jeffrey Parmentier. En hoe is het met je verder?
1: Ja, lekker man. Echt, ik heb het naar mijn zin. Het uurtje gaat zo snel.
0: Ja, echt hè?
1: Het einde komt alweer in zicht, maar het gaat echt heel snel.
0: En hoe zit het met het YouTube Award dat je gaat ophalen?
1: Ja, wat leuk dat je het vraagt. Nou, ik ga zo meteen naar Volendam Music. Dat is ook mijn boeker en mijn management.
0: Mm-hmm.
1: En daar ligt een YouTube Award voor mij klaar. Met een 100.000 abonnees playbutton. Dus ik ben wel benieuwd. Ik had het als doel voor dit jaar. En die hebben we eigenlijk nu al behaald. Na een maandje of 3-4 in dit jaar. Dus ja, best leuk.
0: Applaus.
1: Nou, thanks. Wat top.
0: En hoeveel trompetten heb je?
1: Ik heb er nu een stuk of 6. Maar ik speel er op eentje.
0: Waarom?
1: Maar omdat deze toch het lekker speelt. Dit is toch het fijnst. Maar er wordt nu een nieuwe gemaakt in de fabriek. Helemaal ik heb hem zelf samen mogen stellen.
0: Mm-hmm.
1: Dus hij wordt nu op maat gemaakt met een naampje erin gegraveerd. Jeffrey Parmentier komt erin.
0: Ja.
1: En die ligt als het goed is volgende week klaar bij de fabriek. Dus.
0: Wat leuk. En ik wil je ook nog bedanken voor het mooie interview.
1: Graag gedaan.
0: Ik heb heel erg zin in Funpop. Dat is over 8 dagen.
1: Ja.
0: Dus dan zien we elkaar weer gezellig in Horst, natuurlijk.
1: Zeker, wat lief.
0: Dankjewel.
1: Thanks. Oh, ik krijg wat leuks in mijn handen. Dankjewel, wat lief.
0: Alsjeblieft.
1: Het was een feestje.
0: Zeker. En dan gaan we nu luisteren naar Jongen uit de stad van Billy Dans hier op Radio Gemiva.

0: Ja, dat was natuurlijk Billy Dans hier op Radio Gemiva. En we hebben Pieter. Kom er maar in, jongen, met het weer.
1: Wat gaat het weer doen?
2: DJ Pieter.
0: Ga je gang. Ja, het weer is lekker, zeker.
3: Lekker weer?
0: Mooi.
3: Er kan een bui vallen.
0: Mm-hmm.
3: Kookzon schijnen.
0: Mooi.
3: 18 graden.
0: Lekker, Pieter.
3: Een donderige vrijdag is het. Een zonnige zondag.
0: Ja, de korte broek mag weer aan, jongens. Heerlijk, zalig. Ja, toch. En ik wil je heel erg bedanken, Jeffrey.
4: Graag gedaan. Ik wil jou heel erg bedanken.
0: En heel veel plezier op Funpop.
4: Thanks, jij ook.
0: En we zien elkaar natuurlijk weer. En onze grote vriend Walter Kroes komt ook nog, natuurlijk. En ik draai. En mijn laatste platen zijn natuurlijk ook nog. Komt u Rolf Sanchez? Die ga jij volgens mij niet meemaken, want die komt op zaterdag.
4: Ja, dan ben ik er helaas niet.
0: Nee, klopt.
4: Ik kom op zondag.
0: Gezellig.
4: Zeker. En we gaan samen op podium dansen. Hè?
0: Ja,
4: die
0: zeker.
4: Staat, H5, die staat er echt helemaal in.
0: Hoppa. Hoppakee.
4: Dat is een deal.
0: Ja, zeker. En ja, Jeffrey, wat ga je vandaag nog doen?
4: Ik ga straks lekker de studio in. En dan ga ik lekker chillen. En dan ga ik lekker muziek inspelen voor het video's.
0: Ja.
4: En vanavond gaan we uit eten bij vrienden.
0: Heerlijk.
4: Lekker. Zeker. En jij? Nog een uurtje en daarna ga je ook lekker chillen.
0: Ja, ik ga lekker chillen. Ik ga een avondshow maken en genieten van deze dag.
4: Lekker man, dat doe je goed.
0: Dankjewel, Jeffrey.
4: Jij bent

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken, zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de eredivisie ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
1: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood, wit, blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook het schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de eredivisie.
0: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Een goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouwe Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur folkroots door Ton Dekker voor samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Bluespower. Techniek vanavond wordt verzorgd door Patrick Gibben. Vorige week hadden we de eerste cd van een dubbel cd getiteld 42 Folk and Other Beautiful Songs. En dat is in ieder geval een hele goede aarde gevallen bij onze technicus van vorige week, John Goedkoop. Vanavond zit er een andere technicus, Patrick Gibben. En ik hoop dat hij na afloop van dit programma zegt van ja, het is inderdaad een hele leuke mix geweest. We zijn begonnen met een groep die we ook vorige week mee begonnen zijn, Blackmore's Night. Voor die mensen die vorige week nog niet geluisterd hebben. Dat is een groep die opgericht is door Ritchie Blackmore, de oprichter van onder andere Deep Purple en Blackmore's Rainbow. We gaan door met een andere bekende Engelsman. En dat doet me altijd terugdenken aan die ene mis in de katholieke kerk van Gouden Noord. Waar ik in de begeleiding zat van een jongerenkoor. Ik speelde gitaar, we hadden er ook een pianist bij. En we moeten dit nummer inzetten, althans de pianist moest dit nummer inzetten. En doet dat ongeveer in een tempo dat een derde was van de tempo dat hij had moeten doen. En dat koor dat heeft staan jammeren niet te geloven. Cat Stevens met Morning Has Broken.

Cat Stevens weer op het oude nest met zijn Morning Has Broken. Erg mooi nummer als je het in het goede tempo speelt. Want als je te langzaam speelt, dan is het eigenlijk niet om aan te horen. Maar goed, we gaan naar een Amerikaanse singer-songwriter genaamd James Taylor. Vorige week hebben we er ook al een nummer van gedraaid. En vanavond doen we van deze man iets wat, denk ik, voor alle oudere mensen, mensen van mijn leeftijd, toch wel heel erg geldt. En dat is Never Die Young.

Never Die Young van James Taylor. Een man die ooit getrouwd is geweest met Carly Simon, die een mooie hit heeft gehad met You're So Vain. En wat ik goed begrepen heb, is dat over James Taylor ging. Je bent zo ijdel. Mocht u de muziek van James Taylor ontzettend goed vinden, dan heeft u een kans dat u hem kan gaan zien. Want hij komt live naar Nederland toe. Ja, natuurlijk is dat live, maar zijn optreden is ook live. En dat is op 21 juli in het AFAS in Amsterdam. 21 juli, James Taylor in het AFAS in Amsterdam. Weet u dat ook tenslotte maar weer. Bij sommige artiesten hoef je maar één tracktitel op te noemen en dan weet je precies over wie het gaat. Ik heb het in dit geval over het nummer Bad Bad Leroy Brown. Zegt het jou wat, Patrick? Nee, zegt hij. Daar is hij nog een beetje te jong voor misschien. Jim Gross, schitterende zanger, gitarist, een hele goede componist. We draaien vanavond het nummer Age.

Jim Gross met H. Ja, hoe oud moet je zijn om deze muziek lekker te kunnen waarderen? Wat mij betreft is het gewoon tijdloos. Soms, dan, wat ik net al zei, hoef je alleen maar de naam van de titel van een song te noemen. En dan weet je precies van wie het afkomstig is. In dit geval heb je de keuze uit twee. Het zou de band kunnen zijn, maar het is die andere, namelijk Joan Baez. En het nummer, daar heb ik het vorige week al, over gehad. The Knife They Drove Old Dixie Down. Alleen daar zit ik weer met het probleem. Wat bedoelen ze nou met die Dixie? Dixie, is dat een mobiel toilet? Want dan snap ik niet waarom ze daar s'nachts mee aan de haal zijn gegaan. Maar goed, laten we lekker luisteren naar Joan Baez met The Night They Drove Old Dixie Down.

Joan Baez met The Night They Drove Old Dixie Down. En we gaan naar Engeland. Daar komen we een groep tegen die genoemd is naar een klein de naam van een klein eilandje, wat dus vlak voor de kust van Noord-Engeland ligt in de Noordzee. En dat eiland heet Lindisfarne. En Lindisfarne heeft een heel aantal ontzettende mooie cd's opgenomen. En een van die nummers van die cd's is toch best een redelijke hit geweest. Meet Me on the Corner.

Lindisfarne met Meet Me on the Corner. Ja, dat kan natuurlijk vanavond als ik weer naar huis rijd. Want dan rijd ik voorbij hele grote hoeken in de straten. En het zou zomaar kunnen dat ik er iemand tegenkom. Wie ik er waarschijnlijk niet tegenkom, dat is iemand uit de mama's en de papa's. Ik heb dat vorige week al een nummer van gedraaid. En vanavond alleen van mama Cash Elliot. Dream a little dream of me. En goh, wat zou dat voor een droom worden? Waarschijnlijk een nachtmerrie.

Mama Cass Elliot met Dream a Little Dream of Me. Vermoedelijk een compositie van papa John Phillips. Die heeft bijna alle nummers voor de mama's en de papa's geschreven. We gaan terug naar de Ian die we vorige week ook al gedraaid hebben. Ian Matthews met zijn Southern Comfort. Vorige week was dat Woodstock. Vanavond een heel ander nummer, want het zou zonde zijn om dat nummer nog een keertje te gaan doen. Terwijl er nog zoveel mooi ander is. Darcy Farrow.

Darcy Farrow van Matthews Southern Comfort. En gelukkig dat deze man, voordat hij dus solo ging en Southern Comfort oprichtte, ooit nog een keertje met Fairport Convention bezig geweest is. En daar dus ook op 2 of 3 albums meespeelt. Samen nog een keertje ook met Sandy Denny. En het is eigenlijk een beetje jammer dat ik van die twee helemaal niets in deze verzameling terugvind. Want als er nou een paar zijn die mijn absolute bewondering hebben, dan zijn het die twee wel. Ja, Sandy Denny kunnen we helemaal niets meer van verwachten. Fairport Convention heb ik al een hele tijd niets meer van gehoord. Maar ik zag van de week ergens op internet dat ze dus gewoon nog bestaan. En dat ze dus ook weer het Copperdy Festival organiseren. Maar ik kreeg vandaag dus een tijdschrift waar ik heel veel wereldmuziek vanaf haalt, Songlines. En daar staan dus al de festivals, de muziekfestivals, folkfestivals, die staan erin vermeld. Maar helaas, daar staat Fairport Convention, het Copperdy Festival, helaas niet bij. Ik ben er een aantal keren bij geweest in Engeland, was altijd berengezellig. Altijd best wel lekkere bier wat er te koop was. Maar ja goed, we moeten het maar doen zonder, of tenminste zonder aankondiging ervoor. En gewoon maar eventjes kijken op de website van Fairport zelf, mocht je erheen willen gaan. Ja, want wat ik al zei van James Taylor, dat hij op 21 juli in AFAS in Amsterdam optreedt, zo kan je natuurlijk ook erg zeggen dat in het tweede weekend van augustus Fairport Convention optreedt bij het Copperdy Festival. Kunt u allemaal terugvinden. Volgende groep die we gaan draaien, die heeft in Gouda in ieder geval 1 superfan. Want in zijn radioprogramma denk ik dat er elke week wel een nummer van deze groep voorbij komt. Ik heb niet hoeven te kiezen, dat werd al voor me gedaan. De groepnaam is The Eagles. Die superfan is Sjaak Zekeris, die op maandagavond zijn programma heeft, A Shake of Music. En we vanavond van The Eagles gaan draaien, dat is een welbekend nummer. Heerlijk deze drank, Tequila Sunrise.

De Eagles met tequila sunrise. En ik heb begrepen dat van tequila, als je dat drinkt, er zit voldoende alcohol in, maar je krijgt er geen hoofdpijn van de volgende ochtend. Maar of dat waar is, ik heb het nooit uitgeprobeerd. Van de volgende artiest heb ik vorige week ook al wat van gedraaid en toen wilde ik nog wat vertellen over hem. Maar dat ontschoot mij helemaal, ik kon er niet op komen. Het is in ieder geval iemand die deel uitgemaakt heeft van Crosby, Stills, Nash. En dat is natuurlijk Neil Young. En toen zei ik dus ook van, er is in Nederland is er iemand die de Nederlandse Neil Young genoemd wordt. En alleen op diens naam kon ik dus ook niet komen. Alleen, ik wist dat ik daar opnames van had, concertopnames van heb liggen thuis. En toen ben ik dat na gaan zoeken. En toen kwam ik op de naam Ad van der Veen. Ad van der Veen. De klemtoon eventjes goed leggen. Trouwens, over op de concertopnames. Ik heb een doos gevonden met ongeveer 45 dat tapies. Met allemaal concertopnames die ik nog nooit gebruikt heb. Dus daar ben ik op het ogenblik heel druk mee bezig met dat voor te bereiden. Dat we dus de rest van dit jaar allemaal nieuwe concerten gaan horen van groepen die nog niet eerder aan de beurt zijn geweest. Maar in ieder geval ook met volledige aan- en afkondiging van de nummers. Maar laten we gewoon lekker luisteren naar Neil Young. Want die is beter om naar te luisteren dan mij. Human Highway.

Human Highway van Neil Young, oftewel de Amerikaanse Ad van der Veen. Want dat is tenslotte de Nederlandse Neil Young. Hij maakt nog steeds regelmatig nieuwe albums die dan weer verschijnen. Alleen je hoort eigenlijk trouwens van bijna al deze artiesten die ik vanavond gedraaid heb helemaal niets op de Nederlandse radio. Ja, misschien de Eagles en Neil Young, maar de rest hoor je eigenlijk niks van. Wie heeft er de laatste tijd nog iets gehoord over Tanita Tikaram? Ik denk helemaal niemand. Ja, we draaien zo meteen het nummer Good Tradition. Maar ja, ik weet in ieder geval, dat kan ik me herinneren van wat ik opgezocht heb, dat ze geboren is in Duitsland. En ik heb begrepen dat ze dus nu in Engeland of Australië woont. Maar dat ben ik eventjes kwijt. Het nummer waarmee ze een grote hit had in Nederland, dat is natuurlijk Twist in My Sobriety. Maar die draaien we niet. We draaien wel wat een goede traditie is, oftewel Good Tradition.

Tanita Tikaram met Good Tradition. En als u gehoord heeft, nou was het een goede traditie om naast de open haard te komen staan als het buiten geregend had en je was nat geregend. Nou, ik kan me wel wat bij voorstellen. Volgende artiest heeft, zover ik me kan herinneren, maar één hit gehad in Nederland. En dat was echt best een hele grote hit. Hij heeft wel een paar cd's of een paar albums uitgebracht. Ik praat er uit de tijd van de LP, het zwarte vinyl. Maar dat is tegenwoordig natuurlijk allemaal cd. En die spraakverwarring is heel erg gauw gemaakt. Where do you go to, my lovely? Het vragende verhaal wat ze allemaal overhoofd gaan halen, zijn lief. Nou, verwacht maar af. Het wordt best stevig.

Pieter Sarstedt met Where Do You Go To My Lovely. En ik heb begrepen dat hij ook nog een hitje heeft gehad met Frozen Oranges. Maar dat moeten mij niet kwalijk nemen als ik dat niet helemaal correct heb. We gaan afsluiten met een nummer van een artiest die heel erg veel met Fairport Convention heeft samengewerkt. Ik begreep van Marcel net dat hij dus ook een ontzettend goede blues fingerpicking gitarist is. Maar daar is hij nooit zo echt mee bekend geworden. Hij is wel bekend geworden met zo'n liedje waarbij je dus echt door de straten van Londen heen kan dwalen en je ogen de kost kan geven om alles te zien en op te nemen wat daar te zien is. Want er is heel erg veel te zien. En dan moet ik het eventjes in de gaten houden dat het er allemaal keurig netjes uitkomt. Ja, dat gaat ook zo af en toe nog wel eens een keertje, dat is de tijd van het jaar. Ralph McTell heb ik het over met natuurlijk The Streets of London. En dan zit het programma er bijna op. Techniek vanavond, die werd verzorgd door Patrick Gibben. Mijn programma werd gedaan door Ton Dekker. Mocht u ook een keertje zo'n programma willen samenstellen met allerlei leuke nieuwe nummers, neem dan via dus de e-mail a.dekker@wolmail.nl contact op en dan maken we met z'n tweeën een keer een heel mooi programma ervan. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en laten wij afsluiten met The Streets of London. Maar ik heb gezien dat we nog 10 minuten hou ik dat echt niet vol. Maar het begint een beetje druk te worden in techniekhok, dus ik krijg een beetje van mijn apropos af. En dus dat betekent gewoon dat ik nu mijn mond moet houden en zeggen van laten we beginnen met The Streets of London.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
1: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een geschikte plek voor de kinderen te vinden.
0: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
2: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
0: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
7: Gouwenstad.
8: Exciting and entertaining.
9: Get on up.
8: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
10: Ladies and gentlemen, brothers and sisters,
8: the party starts here.
11: Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: van de vijfde studioalbum, luisteraars, Mouth to Mouth. En dan heb ik het over de Levelers, What a Beautiful Day. Nog nooit gedraaid in al die jaren dat dit heerlijke programma doen. Shake met achter de knoppen. Jawel, daar zit hij weer, Remco Bologne. Op deze prachtige dag, toepasselijk opende, dachten we, What a Beautiful Day. Werd geen hit, trouwens, tot een grote verbazing mogelijk, hè? Ja, wel nummer 5 in de UK album charts. Het album dus, Mouth to Mouth. En ja, ze zijn een beetje een folk rock en ja, een beetje punkgroep. Ja, lekkere, melodieuze muziek vind ik het eigenlijk wel. Mark Chadwick zit erin, vocals en guitar. Jeremy Cunningham, basgitaar. Charlie Heather doet de drums en John Sevink de viool. En dan heb ik ook nog Simon Friend op gitaar en mandoline. Dat is nog niet afgelopen, want Matt Savage bespeelt de keyboards. En Dan Donnelly, die doet ook nog eens een keertje gitaar en mandoline partijen. Levelers, dus niet de Levelers of anderzijds. Nee, Levelers gewoon kort. Ja, lekker. Ik hoorde dit nummer en ik dacht, ja, heerlijk. En we gaan gewoon lekker door, luisteraars, want we hebben nogal wat. De nieuwe van de Stones bijvoorbeeld gaan we zo horen. Na Lenny Kravitz, want die vond het een beetje een lekker toepasselijk pinksterplaatje toch wel. Are you gonna go my way? Dus kies je nou voor Jezus of kies je nou niet voor Jezus, zei hij. Dat bedoelde hij met dit plaatje. Het is een heerlijke rocker. En ja, het album heet ook zo uit 1993. Are you gonna go my way? Lenny Kravitz.
1: Iedere maandagavond tussen 8 en 9 is het weer tijd voor Shake met Sjaak Zekeris. Een programma met een shake. Een mix aan stijlen zoals pop, rhythm and blues, West Coast pop, Americana, singer-songwriter muziek, soul, funk, gospel en alles wat er tussenin zit. Verpakt in veel nieuwe tracks, oude tracks en de vaste onderdelen zoals de cover, de spotlight en OW de LP.
0: Ja, luisteraars. Daar kwam die tune even, natuurlijk ook belangrijk, maar ik wil toch die aankondiging van Lenny Kravitz, die hoort dan toch anders. Die moet dan niet slapjes hier achter komen. Dus nog een keertje, Lenny Kravitz dus. Kies je voor Jezus of kies je nou niet voor Jezus? 1993, het toepasselijke album met dezelfde titel, Are You Gonna Go My Way? En swingt die, luisteraars, of swingt die niet? Nou, ik dacht het wel even.

Juist ouderwetse Stones, of is het niet zo? Ik vind van wel. Ik dacht eerst, god, dat is een lekker zeg, zo'n oud nummer. Weer is opgepoetst, maar het is tot mijn verbazing een nieuw nummer. Ja, mooi. Dus de Stones die kunnen het nog. Dat kunnen we vaststellen. In the Stars heet de nieuwe single. Nou ben ik heel benieuwd naar het nieuwe album uiteraard, wat er aan gaat komen. We gaan naar Sam Fender en Olivia Dean. En ja, daar kwam ik eigenlijk per toeval achter. Nou had Patrick Gibbon, die had het er al een tijdje over gehad. Een andere technicus die hier natuurlijk vaak zit bij Shake. We hebben een vast team. En Patrick is er één van. Dit nummer hoorde ik toevallig langskomen. En dit is dus een nummer van Sam Fender met Olivia Dean, zangeres. Dit nummer draait eigenlijk om de angst om, je, ja, om jezelf te laten tegenhouden door liefde. Terwijl Fender zichzelf in relaties afremt. Tenminste, dat zegt hij zelf in het refrein. Please don't rein me in. Klinkt als een smeekbede voor vrijheid. Maar is eigenlijk de angst om echt vast te houden aan iemand die van je houdt. Kunt u het nog volgen, luisteraars? Goed, Rein Me In verscheen eerder al op People Watching. Het is eigenlijk al een oud plaatje. Het derde studioalbum van Fender uit begin 2025. En in juli dat jaar nodigt de Britse zanger, de Britse zangeres Olivia Dean uit tijdens zijn optreden in London Stadium om samen met hem Rein Me In te spelen. En ja, dat gebeurde. En ja, een lang verhaal kort. Ze hebben er samen opgenomen. Ja, prachtig nummer, vind ik. Ik wist dit hele verhaal niet. Ik hoorde het gewoon en ik dacht, apart. Goeie gitaren. Een apart melodietje, maar wel lekker gewoon. Het blijft hangen. En oordeelt u zelf. We gaan gewoon luisteren. Ik kan er wel heel lang over gaan praten. Doen we niet. Sam Fender en Olivia Dean in Rein Me In.

0: In de Spotlight.
1: Ja, luisteraars, we gaan gelijk door met In de Spotlight. En daar hebben we Van Morrison in Articulate Speech of the Heart. Ja, ik lag pas onder het mes in Leiden. En daar gingen ze wat aan mijn hart doen. Prima, op zich. Ze gingen wat verwijden, waardoor ik wat meer lucht en wat meer conditie krijg. En dat alles weer een beetje goed te staan. En toen vroegen ze aan mij van, joh, heb je nog een plaat die je wil horen? Ik zeg, god, dat vond ik wel apart. Ik zeg, nou, dat is goed als jullie kunnen draaien wat ik wil. Ja, dat kan allemaal. Ik zeg, nou goed, dan wil ik in Articulate Speech of the Heart wil ik horen. Niet in de gaten hebbende op dat moment hoe toepasselijk dat was. In Articulate Speech of the Heart. En ik lag daar natuurlijk vanwege mijn hart. In Articulate Speech of the Heart vind ik gewoon een prachtige plaat van Van Morrison. Misschien wel zijn mooiste, hoewel je daar natuurlijk lang over kan discussiëren. Dus ik denk van, ik ga er twee nummers van laten draaien in de uitzending. En daarvoor koos ik River of Time en In Articulate Speech of the Heart number 2. Het plaatje In Articulate Speech of the Heart nam Van Morrison op en hij zei van, ja, het is eigenlijk vanwege een oud gezegde, wat binnenin je zit, ja, dat is soms de melodie en dat hum je soms wat voor je en daar komen de woorden vanzelf. En dat is eigenlijk wat uit je hart stroomt. Nou, prima. We gaan naar twee nummers luisteren. River of Time dus. En ik zei het in Articulate Speech of the Heart, number 2. Van de Man, Morrison, in de Spotlight.

tussen 8 en 9 uur 's avonds. En we hebben deze keer een hele mooie cover van Poco. Want ja, Timothy Smith, de man die toen nog in Poco zat en later naar de Eagles ging, die schreef prachtige songs. Dat deed hij bij de Eagles later ook, hoor. Toen hij dus Randy Meisner verving, die daarvoor weer in Poco zat. Trouwens, mooi verhaal. Maar goed, Timothy Smith die schreef in 1975 het schitterende Keep on Trying. En Venice, de gebroeders en de neven die in Venice wonen in Californië, ja, dat zijn ook geweldige muzikanten en kunnen prachtig close harmony zingen. Dit is echt een close harmony nummer. En ze schrijven natuurlijk ook eigen nummers, goede eigen nummers. Maar ze hebben een goed coveralbum opgenomen. Dat heet Brunch Buffet. En dat is opgenomen in 2016, alweer een tijdje terug. Maar deze van Poco staat erop. En dat gaan we, en dat kunnen we goed gebruiken in Shake. En het zijn sympathieke jongens. Ik heb er nog steeds contact mee. Hele goede muzikanten, dat vertelde ik al. En ja, ze zijn vooral gespecialiseerd in de West Coast Sound. Daar gaan we dus van genieten in de cover Keep on Trying van

0: Iedere week weer de beste muziek bij Shake. Presentatie Sjaak Zekeris.
1: Ja, luisteraars, Brian Dunn hoorde je en dat was alweer uit 2021. En ik weet het nog als de dag van gisteren, want ja, ik keek naar VI en daar bracht, omdat Danny Vera daar toen nog regelmatig opdracht trad bij VI, die had er toen nog een podium, en die bracht toen Brian Dunn naar voren en hij liet dit nummer horen, New Tattoo. Prachtig vond ik het en ja, ik heb het toen een paar keer in de studio laten horen hier. En ik heb hem toen ook bij andere programma's heb ik hem gehoord en gezien. En ook op Radio 2 gehoord. Dus, maar ja, daarna hebben we eigenlijk niets meer van hem gehoord. Of weinig meer van Brian Dunn. Hij komt uit New York, uit Brooklyn. Geweldig nummer. Ja, mooie stem. En hij had ook wel andere hele goede nummers op dat album staan. Dus ik hoop dat we nog meer van hem gaan horen. We gaan nu door, luisteraars, want wij gaan niet naar een LP. Nee, we gaan deze keer naar een maxi-single. En dat is natuurlijk ook wel een plaat.
2: Het knetterende haardvuur. De krakende, tenenkrommende tik. Blazes onder de naald. Ofwel in de Shape of Music, tijd voor nostalgie. Oh wee, de LP.
1: Ja, luisteraars, mooi is dat toch? Weer eens een keer een hele oude jingle van stal gehaald. Ik vind het wel wat. Hebben we heel lang niet gedraaid. Ja, we gaan ook terug. We gaan ook heel hard terug. We gaan naar het jaar. Ik ben er helemaal confus van. Leuk is dat toch? Ik ben er even van mijn stuk gebracht, luisteraars. Ja, dit nummer, wat we gaan horen, had in 2015 de hoogste notering in de top 2000. Hij kwam namelijk op 494 toen. Het is een plaat uit, dan moet ik even hard nadenken uit mijn hoofd, 1983, jawel zeker. En wat zei Jim Kerr erover? Ja, hij zei aan het begin van 83, begin van 80 eigenlijk, gingen de werven één voor één ten onder in Glasgow. En het werd een beetje een spookstad. Ik liep hier langs de rivier en het werd steeds triester. En op een bewuste avond in 83 was het een prachtige avond en de rivier stroomde. En iets deed me denken dat dit soort dingen cyclisch zijn. Niets loopt zomaar ten einde. En een week later bedacht onze bassist Derek Forbes dat hartslagritme. En het klonk gewoon geweldig. Het leeg gemaakt voor grote zalen. Het voelde als een stoomschip. Het was echt enorm. En door mijn wandeling en mijn gedachten over de rivier begon ik meteen tekst te schrijven. En binnen een half uur was Waterfront geschreven, luisteraars. En je hoort hier een iets andere uitvoering, maar het blijft toch schitterend. Simple Minds.

0: exciting and entertaining. Get on up. Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
1: Ladies and gentlemen,
2: brothers and sisters,
0: the party starts here.
3: Ja, luisteraars, dat waren de Simple Minds. Wat een uitvoering, ja, is toch een beetje anders dan de single. Ik moet zeggen, als ik heel eerlijk ben, ik zei het net tegen Remco, vind ik de single toch wel mooier. En ik zei vorige week bij Shake, had ik het erover, van nou, als we nou een Nederlandse plaat draaien, dat lijkt me wel een mooie gewoonte, dat we dat eventjes volhouden. Gewoon een mooie Nederlandse plaat. Dat we dat eens even volhouden in Shake. En dat is zo'n beetje aan het eind van het programma. En nou, we hadden de vorige keer in live Agda de Muddik. En ik heb er nu weer eentje gevonden waarvan ik denk, dat is een mooie. Van de Counting Crows, oorspronkelijk natuurlijk. Die haalden de bluff bij, omdat ze dachten van nou, dan worden we populairder in Nederland. Want het is oorspronkelijk van de Counting Crows het nummer. En we gaan luisteren naar Holiday in Spain, live.
4: Tijd voor de live track.

Ja, luisteraars, het laatste de County Crows en Bluff. In Shake, ja, zo gaan we er hard doorheen. En dan gaan we weer naar de laatste plaat. Zo gaat dat. En dan zijn we mooi op tijd, want Rufus Wainwright, ja, die maakt een prachtige plaat. En daar gaan we mee uit. Eigenlijk tegen de regering van Bush, maar ja, in principe nu nog super actueel. Maar waar het om gaat is, wat een prachtig mooie plaat is dat. En daarom een mooie om mee uit te gaan. En ik zou zeggen, maak er wat moois van. Take care. Going to a town.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
1: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
0: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd, ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internazionale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Blues Power, het bluesprogramma van Gouwe Stad Radio. Mijn naam is Marcel Vorst en Patrick Gippon doet de techniek. Vanavond in Blues Power de nieuwe cd's van Dana Fuchs, Luke Winslow, King en het duo Will Jacobs en Marcus Cole. We hebben John Mayall in de basisbluescollectie Man of Stone als klassieker van de avond en een mini-special over champion Jack Dupree. Maar eerst, je komt thuis vanavond je bridge en je sleutel past opeens niet meer in je deurslot.

Ja, Chicago Blues legende Buddy Guy, Key Don't Fit, komt van de cd Living Proof uit 2010. De eerste nieuwe cd is van de Amerikaanse blues, soul en rockzangeres Dana Fuchs. Haar nieuwe album werd live opgenomen in Denemarken. En hoe je het ook went of keert, bij tijd en wijlen is het leven a hard road. Yeah!

De geweldige Amerikaanse bluesrockgitarist Lenny McRae uit Arkansas. En zijn boodschap was duidelijk. Without love, it doesn't matter. De bluesklassieker van vanavond is van Eddie Kirkland. Geboren op Jamaica, opgegroeid in Alabama. En vaak geassocieerd met de Detroit Blues. Omdat hij van 1949 tot 1962 vaak optrad en ook opnames maakte met John Lee Hooker. Onder eigen naam nam hij in 1953 voor King Records zijn eerste 78 tourplaat op. En zijn eerste album nam hij op in 1962 met de band van King Curtis. Op dat album staat Man of Stone, later gecoverd door onder andere John Mayall.

GA20, een Amerikaans bluesrock trio dat zijn naam ontleent aan een vintage Gibson gitaarversterker. Ze komen uit Boston, Massachusetts en op Crazy Love, overigens een oud nummer van Buddy Guy, hoorden we een special guest, Charlie Musselwhite, op mondharmonica. De tweede nieuwe cd is van Luke Winslow King, een 43-jarige Amerikaanse singer-songwriter uit Michigan die blues, folk en jazz speelt. Zijn achtste album kwam recent uit, het album heet Coast of Light en het is altijd oppassen geblazen met Dangerous Blues.

De Amerikaanse zanger, mondharmonica-speler Gary Primich, I Can't Stand It When You're Drinking, komt van Doghouse Music uit 2002. Primich, die een groot deel van zijn leven in Texas woonde, speelde daar regelmatig met Omar Kent Dykes, nam zelf 9 albums op en overleed veel te jong in 2007. Zanger-pianist Champion Jack Dupree ontleedde zijn naam aan een succesvolle boksencarrière. 107 wedstrijden heeft hij gebokst en hij was ook een Golden Glove kampioen. In 1941, circa 30 jaar oud, koos hij definitief voor de muziek dat hij eerder piano had leren spelen met hulp van Toots Washington en Willie Hall. Tussen 1940 en 1961 nam hij tientallen 78 toerenplaten en singles op en in 1960 vestigde hij zich in Europa, waar hij in 5 verschillende landen woonde. Het laatste in Duitsland, waar hij ook overleed in 1992. 3 nummers staan voor u klaar. Champion Jack Dupree met Third Degree van het album From New Orleans to Chicago uit 1966 met Eric Clapton en John Mail. Daarna hebben we Dupree met Come Back Baby. En dat is van het album And His Blues Band uit 1966 met Mickey Baker gitaar. En we sluiten af met Everything Gonna Be Alright uit 1971, opgenomen met de band van King Curtis.

Champion Jack Dupree live in Montreux, volgens mij in 1971 met de band van King Curtis en Cornel Dupree gitaar. In de basisbluescollectie vanavond John Mayall, de Britse blueslegende. Er zijn drie Decca-albums uit de jaren 60 die thuis horen in iedere basisbluescollectie. En daar zit Crusade uit 1967 bij met Mick Taylor op lead gitaar. Op dit album staan veel covers omdat John Mayall een lans wilde breken voor zijn Afro-Amerikaanse voorbeelden zoals Freddie King, Buddy Guy, Otis Rush, J.B. Lenoir, Eddie Kirkland en Sonny Boy Williamson. Tears in My Eyes is overigens een eigen nummer van John Mayall.

De late great John Mayall met Mick Taylor op leadgitaar. Die zou kort daarna vertrekken naar de Rolling Stones. Ja, de laatste nieuwe cd van vanavond is van Amerikaans-Spaans duo Will Jacobs, zanggitaar, en Marcus Cole, mondharmonica. One More Time heet hun nieuwe album en vandaar draaien we het nummer Hey Baby.

Ja, Guy Davis, een heerlijk artiest uit de Verenigde Staten die prachtige folk blues maakt. Down South Blues komt van het album Sweetheart Like You uit 2009. Ik heb hem één keer live gezien in een openlucht optreden in Den Haag. Hele

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
1: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
0: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van een ouder.

0: ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma BOOS van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Alle Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
6: Gouwe Stad.
7: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.

Een stem die we waarschijnlijk niet zo vaak gehoord hebben in Nederland. En in Frankrijk is het toch een best een gekende jazzmuzikant. Ik heb het over klarinetist, componist, bandleider en arrangeur Claude Tissandier. En die heeft, en dat is alweer een plaat uit 1999 die ik pas ontdekte, via een aantal collectioneurs die, ja, om bepaalde muzikanten bekendheid te geven, downloads rondstrooien. En deze Claude Tissandier is een man die, je kunt het horen, het zit allemaal heel mooi en netjes in elkaar. Maar het steekt ook goed in elkaar. En je hoort de liefde die hij heeft voor de componist. En ja, een van de grote jazzhelden, Duke Ellington. In 1999 maakte hij met zijn sextet een plaat getiteld Ellington Moods. En het leuke ervan is dat er staat geen enkel nummer van Duke Ellington op. Maar het zijn allemaal composities in de stijl van Duke Ellington. En ik moet zeggen, dat klinkt helemaal niet slecht. Als je dit stuk hoorde, Poor Duke, dan hoor je zelfs een beetje, als je naar het samenspel van de muzikanten luisterde, waar bijvoorbeeld Charles Mingus zijn liefde voor Duke Ellington vandaan heeft gehaald. Nou, dat vind ik dan toch wel heel erg stoer. Dus vandaar dat ik deze plaat aan je heb laten horen. En ik ben heel benieuwd. Ik heb een cd'tje gevonden. En er stond een hele bijzondere live dubbelaar op van David Bowie. Welcome to the Blackout. Misschien draai ik toch een stukje ervan. Maar er stond ook nog een mixje achter. En daar stonden heel veel leuke nummers op. Dat ik dacht, ik neem het gewoon mee. Het is niet allemaal pure jazz. Maar ik weet dat heel veel jazzliefhebbers dit soort muziek ook heel stoer vinden. Even raden, welke band was dit ook alweer?

En die man gaat altoos maar door en verder en voort. Benjamin Herman. Jawel, hij gaat dit jaar gaat hij de boer op. Gaat hij het land in met een groot orkest. Een grote band om zich heen verzameld. Het lijkt niet anders dan dat dat één groot feest is. Ik vind hem echt geweldig. Platen 2024. Mijn beleving, maar hij produceert zoveel. En hij maakt ook zoveel met andere bandjes. Wat dat betreft, hij doet een beetje denken aan zijn collega Erik Vloeimans. Deze plaat was mijn beleving, zijn laatste solo. Café Largo heet die plaat. En je hoort het nummer Here's That Rainy Day. En daarvoor, ja, een band die toch terdege zoveel jazzmuzikanten heeft geïnspireerd. Dat er een behoorlijke tijd geleden alweer een cd verscheen met een jazz tribute aan Jethro Tull. En je hoorde het nummer Song for Jeffrey uit de beginperiode 1968 van deze Engelse band. Ik zeg het goed. Ja, ik zeg het goed. En de volgende, ook uit Engeland. Raad eens welke gitarist horen we.

Ik weet nog wel dat ik met dit programma begon. Dat is ook wel een tijdje geleden. En toen overleed deze man. En ik zou je heel eerlijk zeggen dat ik toen half niet besefte wat een grootheid dit was. En ik heb het over 2014. Toen overleed Kenny Wheeler. En Kenny Wheeler was een Canadees die in de jaren 50 naar Engeland overvloog. En één werd met de Engelse jazz scene. Maar de man was zo oorspronkelijk en uniek in zijn muzikale gedachten dat hij niet alleen werd herkend door de hele Engelse jazz scene. Maar niet alleen de gekende mensen als Chris Barber bijvoorbeeld hem herkende. Maar ook gewoon de atonale kunstenaars en de intellectuele jazzmuzikanten in Europa. Hij heeft echt een verbluffende, denk alleen maar aan die prachtige platen die hij maakte met ook een Engelsman, de Engelse bandleider Johnny Dankworth. Ja, die zijn fantastisch. Een must om nog steeds naar te luisteren. Nou, dat geldt ook voor deze plaat uit, ik moet even goed kijken, 1978. En dit was Kenny Wheeler en die LP draagt de titel Dear One. En je hoort het nummer Three Quarter in the Afternoon. En ik zit wel eens te denken om misschien eens een keer een special aan deze man te gaan wijden. En Kenny Wheeler heeft zoveel gedaan en zoveel gemaakt. En hij was zo, ja echt waar, dat is moeilijk onder woorden te brengen, maar we hebben het altijd heel vaak als je het over vernieuwers hebt. En mensen die nieuwe zuiltjes in de jazzmuziek plaatsten. Dan kom je altijd met de grote Amerikanen. Bijvoorbeeld Herbie Hancock. Maar ook natuurlijk de goden als, we hebben ze namen genoemd, Ellington en Mingus en Monk. Maar deze man verdient ook zijn standbeeldje. Dus wie weet. En ook alweer snel vergeten, want 12 jaar geleden overleden, zoals gezegd. Kenny Wheeler dus. En dit is een van die prachtplaten van hem. Dear One, Three Quarter in the Afternoon. Ja, en wie hoorden we nou? Ook uit Engeland. Gitarist Bert Jans, natuurlijk. Poison, man die onder andere ook meespeelde in de legendarische formatie The Pentangle met Jackie O'Shea als zangeres. Ja, en als je dan Bert Jans hebt gedraaid en ook nog eens Kenny Wheeler, dan blijf je gewoon nog even steken in dat prachtige Engeland van die eind jaren 60. Hier zijn ze dus ook. Pentangle.

Ja, we hebben net Kenny Wheeler gehad. En dan krijg je weer zo'n fenomeen aan je knopen geschoten. Poolse jazz. En dit is echt in Polen een held. Ik heb het over Tomasz Ludwik Stanko. En in 2018 overleden, op 76-jarige leeftijd. Je moet je voorstellen dat deze plaat uit 1986 daadwerkelijk verscheen toen meneer Jaruzelski nog de president was van Polen, communistisch Polen. En een gemiddelde jazzliefhebber hoef ik niks meer uit te leggen. Hè. Jullie luisteren met 7 man ongeveer elke week wel een beetje naar dit programma. Ja, de invloeden van Miles die kwamen zelfs in het communistische Polen. En je hoort echt gewoon die kooi-achtige sound. In 86 was Stanko daar zo door gegrepen dat hij maakte LP getiteld Lady Go. En nou, de invloed is merkbaar. Maar het klinkt ook rete gaaf. Tomasz Stanko, ook weer zo'n man die je dreigt te vergeten door alle nieuwe platen die voorbij komen. Maar gelukkig, onder andere door Oost-Europese verzamelaars, komen dit soort platen droppelen gewoon voorzichtig ook in het Westen binnen. En terecht. En daarvoor, ja, hij is vorig jaar overleden. Danny Thompson, contrabassist. En een goede vriend van die andere Thompson, Richard. Geen familie. En Burt Jens zat ook in deze groep. En Jackie O'Shea was de zangeres. Arjan Doelman die zei, ja, dit is toch folk? Ja, maar dit noemden ze in Engeland de British Jazz Folk. En ik ben er een groot fan van. Fantastisch. Pentangle was dat met Once I Had a Sweetheart. En uit Ierland, ja, deze herken je wel, hè?

Er kan wel eens wat misgaan. Ja, ik draai een plaatje in en ik hoor geen geluid. Of doe ik iets verkeerd? Misschien doe ik iets verkeerd en was er wel geluid. Ik ga het nog een keer even proberen. Want ja, dit is ook spannend. Nog een keer. Nee, hij geeft geen regie. Ik ga heel snel door naar een ander plaatje die dan wel klaar lag. Overigens voor degene die naastig zaten te bedenken. Wat hoor ik nu? Dat was Pearls Before Swine. En de muziek is weggevallen. Ik moet toch eens eventjes even gaan kijken wat en hoe. Ik kijk even. Misschien dat het nu wel gaat lukken. Dit is leuk. Dit is een kijkje in de keuken. Uno momento.

Het gaat niet altijd van een leien dakje. Ik had een knopje ingedrukt wat ik helemaal niet had hoeven indrukken of moeten indrukken. Het is maar net wat je wilt, maar dat had ik dus wel gedaan. Spastische beweging. En dan hoor je via een computerschermpje wel muziek, maar je ziet geen metertjes meer uitslaan. En dan denk je, godverdomme, wat is er nou weer aan de hand? Maar gelukkig, ik zag dat het lichtje niet brandde en dan druk je het knopje weer in. En dan maakt u misschien wel voor de eerste keer kennis met wederom een Franse... Nou, wederom, we hebben aan het begin van deze uitzending een Franse muzikant gehoord. Dit is weer zo'n fenomeen. En dan hebben we het over Florian Pellissier en zijn quintet, die al 20 jaar bestaat. En in Frankrijk buitengewoon populair is. En in bepaalde jazzkringen ook. En ook in bepaalde popkringen, zo dusdanig dat bijvoorbeeld Iggy Pop heel graag met deze... zoals hij in Frankrijk wordt genoemd, pianist et iconoclast, wilde werken. Dat is ook echt gebeurd. In 2021 bracht zij de LP Rio uit, het Florian Pellissier Quintet. En je hoorde het titelstuk van deze plaat. En zoals gezegd daarvoor, psychedelica uit Amerika uit de jaren 60. Pearls Before Swine met het nummer These Things Too. En langzamerhand gaan wij naar het einde van deze uitzending. En dat doen we met een band waar ik eigenlijk ook altijd wat meer van zou willen draaien. Maar ja, dat zit er ook niet altijd in. Lil Feet, de band van Lowell George. En we gaan eruit met Snakes on Everything. En daarna nog een droppeltje jazz. Want ik vermoed nog dat er een paar minuutjes tijd over zal schieten. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Ik hoop dat je dan weer luistert. Tot horens, tot dan.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusver 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens het RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschermingen.

0: trouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Het weer nog tot besluit. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de 2e bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

ogenblikken vertrekt van spoor 14, treintje Marijke. Attention, leaving on track 14, train

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gas in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwis uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.